0: verwachtte net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zette een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De relschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

she said.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rellschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Wanneer Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied, 10 kilometer. Je doet er daar 7 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: en Olivia Dean Rainy. En goedemorgen, het is een nieuwe editie van De Ochtendshow hier op Centraal Plus. Rabin, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zijn hier weer bij en dat is prima.
1: En het is zonnig, het is nog lekker. Regenbuien hoef je voorlopig niet zoveel overdag van te verwachten. In de loop van de avond misschien nog wel. Dus als je straks nog de fiets bestijgt of de auto instapt. Echte gekke regengear hoef je niet mee te nemen.
0: Ja, je hebt je roeping gemist, denk ik. Je kan beter weerman worden.
1: Alweer?
0: Dan krijg je wel weer man met heel veel flauwe grapjes.
1: Ja, ik wil even zeggen, ik ben al een man. Moet ik weer man worden?
0: Oh zo, ja. Nee, haha. Het nieuws uit je eigen buurt en de wereld. Nou, begin even in Nederland. Want het KNMI, over het weer gesproken, gaat werken aan een lokaal waarschuwingsniveau. De codes per provincie gaan verdwijnen.
1: Ja, er is iets veranderd in een wet vorige maand. Ja, waardoor dat eigenlijk toegestaan is. Want eerst was dat eigenlijk niet toegestaan.
0: Nee, maar we hebben dus
1: kleiner dan provincieel dat doet.
0: We hebben wettelijk dingen met het weer geregeld.
1: Ja, Nederland. Hè? Nederland, voor alles een heel mooi regeltje. En een clausule.
0: Het Weerinstituut kan niet alleen per provincie waarschuwen, maar ook plaatselijk. Sinds 20 mei is de wet daarvoor aangepast, wat je al zei. De meldingen worden onder meer verstuurd via de KNMI-app. En het werkt ongeveer hetzelfde als bijvoorbeeld een NL-alert. Mensen op een bepaalde locatie krijgen dan een melding. Er gebeurt wel vaker dat er bijvoorbeeld in Rotterdam, ook provincie Zuid-Holland, een stortbui is. En dat dan ook voor onze regio code geel geldt bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, omdat het waarschijnlijk om te voorkomen dat het een soort van de jongen die wolf schreeuwde wordt. Dat je constant meldingen krijgt die nooit echt uitkomen.
0: Ja.
1: Is het nu dus zo wat lokaler gemaakt. En dat kun je dus. Ik heb hem even gedownload, die app. En het is een handige weer-app waar je eigenlijk. Je hoeft niet zoveel andere apps te combineren. Alles zit een beetje in één.
0: Van de KNMI-app bedoel je?
1: Ja.
0: Daar waren dus al met de kleurcodes? Dat is nog steeds per provincie, toch?
1: Dat misschien nog wel. Maar de rest van de app waren dus ook die radar. Want dat mochten in eerste instantie. Waren andere apps daar ook niet zo blij mee. Dat de KNMI ook die radar van de buien en zo mocht gaan doen.
0: Ja, dat klopt.
1: Want er is namelijk een ander bedrijfje, een ander appje, dat precies zo'n radar voor buien heel erg benadrukt in de naam van een app.
0: Ja.
1: Dus die waren daar niet zo blij mee. Dus een beetje een allround weer app geworden. En als je hem installeert, dan krijg je ook de vraag of je dus pushmeldingen wil van de weer. Nou, dat kun je dus lekker uitzetten, want dat hoef je lang niet altijd te hebben natuurlijk. Maar dan kun je ook kiezen of je alleen die noodmeldingen wil ontvangen.
0: Ah.
1: Dus dat zit wat dat betreft vrij goed is dat allemaal in die app verwerkt.
0: Fijn, punt.
1: Ja.
0: En de wereldorde verandert en ons land is daar niet klaar voor, vinden Nederlandse burgers, schrijft onderzoeksinstituut Klingendaal op basis van een peiling onder ruim 4000 Nederlanders. Het afbrokkelen van de internationale rechtsorde wordt gezien als een van de grootste dreigingen van deze tijd.
1: Dat is een grote stijger ook, want die zat ook wel in een van de punten, die stond ook in de ranglijst, maar die is zo hard gestegen. En dat komt waarschijnlijk door Amerika.
0: Dat is wel onze grootste bondgenoot van vroeger.
1: Ik bedoel met Rusland en met andere landen waar we minder verbroederd mee zijn. Die hadden natuurlijk al eerder een inbreuk gedaan op internationale rechtorde. En als nu dus een bondgenoot die ons heeft geholpen in de Tweede Wereldoorlog. Die in principe in ons kamp zou moeten staan.
0: Ja.
1: Dit soort gekke dingen gaat doen en gaat dreigen we het Groenland innemen. Is dat iets waar de gemiddelde Nederlander blijkbaar zich nog zorgen maakt?
0: Iran binnengevallen, Venezuela binnengevallen. Dus
1: allemaal wetten overtreden en regels overtreden. En dat wordt er niet per se verwacht van een land als Amerika.
0: En voor het eerst in 20 jaar is het aantal internationale studenten in Nederland afgenomen. Er staan net nog geen 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven voor een opleiding. En dat zijn er 133 minder dan vorig studiejaar.
1: Ja, dat is echt 0,12% of zo. Dus het is een hele kleine daling.
0: Ja, maar normaal groeit het dus gewoon met 10 of 20%.
1: Daar dat is wel een verschil.
0: En vooral een sterke daling te zien van het aantal Duitse en Chinese studenten. Dus blijkbaar zijn we niet meer populair bij de Duitsers.
1: Nee, misschien is er iets veranderd ook in wat regels, dat het helemaal niet meer zo aanlokkelijk is om hier te komen studeren in je buurland. Of misschien zijn de universiteiten in Duitsland allemaal wat soepeler en beter geworden.
0: Dat zou heel goed kunnen. En
2: in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: Lekker muziekje wel, hoor.
1: Hoge sopranen.
0: Het duurde even, maar onder grote belangstelling is de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. En dat werd gedaan door de paus.
1: Ja, want als die toren, die heet dus de Jezus Christus toren. En dat is niet Jezus Christus wat een toren. Dat is gewoon die heet de Jezus Christus toren.
0: Oh.
1: Dan moet je natuurlijk wel ook echt de guy daarvoor uitnodigen. En dat was paus Leo. Die kwam met een hele partij witte rook. Ik denk dat het een overblijfsel is van
0: dat denk ik van zijn verkiezing.
1: Van zijn verkiezing of van het vuurwerk wat er net is afgestoken. Die heeft dus de 172 meter hoge kerk heeft die heilig, met heilig water verklaard en daarmee officieel geopend.
0: Ja, ze zijn wel even bezig geweest met bouwen.
1: Ik ben benieuwd ook of die dan... Oh my god, this building is so beautiful. Oh my god, want hij is Amerikaans.
0: It's the best.
1: nee, Trump mag niet komen, denk ik.
0: It's the best tower in the world. We have the biggest tower.
1: Ja, maar hij staat daar niet.
0: Nog niet.
1: En torens en hoge torens zijn nog steeds een beetje fijngevoelig in Amerika.
0: Oei, ja. Nou ja, 25 jaar na dato mag je er wel een grapje over maken, toch? Ja, maar het is heel gevoelig nog steeds in Amerika.
1: Steeds wel gevoelig.
0: Als je dit grapje maakt op de Amerikaanse radio, dan was je nu, had je nu een werkloosheidsuitkering gaan aanvragen, denk ik.
1: Ja joh, uitkeringen.
0: Amerika, ben je goed? En tot slot, de Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Het Leidse College van BMW heeft een vervolg op de regeling die inwoners stimuleert hun leefomgeving te vergroenen vastgesteld. Naast daken kunnen inwoners ook straks hun tuin of balkon vergroenen.
1: Dus dan kun je net, als je een plat dakje hebt, of ik heb een plat dakje bij mijn schuurtje, kan daar een sedumdak op. En ook, wat ook handig is, is dat er dus een tegeltaxi te regelen is. Dus als jij jouw tegels uit je tuin wil halen om wat betere doorwatering te doen, ja, in jouw buurt, dan heb je dus 2 kuub aan stenen over. Wat moet je ermee? Op de fiets 1 voor 1 ergens langsbrengen?
0: Ja, maar daar is dus een tegeltaxi voor. Ergens langsbrengen. Die tegels kun je dus nergens kwijt.
1: Nee, daarom is die tegeltaxi als iedereen zegt, haal alsjeblieft je tegels eruit, zorg voor betere afwatering. Maar je kan die tegels letterlijk nergens laten. Nou, daar is dus ook wat voor geregeld. Dus check het even op de website centraalplus.nl.
0: In de show vandaag zometeen een vooruitblikje op Rondom de Raad. Alexander Nuiten is de gast van Pro Leiden. En we gaan naar de vrijwilligersprijs in Leiderdorp toe. Nou, dat het komende half uur en nog heel veel meer in de ochtendshow.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: tijdens de Centraal ochtendshow.
1: Toch een band die alvast legendarisch is als het om Nederland gaat. Een oeuvreprijs van het Edison eerder gewonnen. En dan onlangs op de Buma Award ook weer bereikt.
2: Dus ze zijn gewoon lekker bezig.
1: Ja, ze gaan goed.
2: Ja, en ze staan natuurlijk op allemaal... Het is niet zo... Je kan ook gewoon naar ze toe.
1: Ja.
2: Want ze staan op heel veel festivals, ook wel van die gratis festivals. Bijvoorbeeld Bevrijdingsdag doen ze natuurlijk van alles. Dus het is wel mogelijk om ze te gaan zien. Bij sommige internationale artiesten is dat wel een stuk lastiger.
1: Ja, en deze zijn gewoon te bereiken. Je kan ze overal vinden in de buurt.
2: Ja, heb je nummer?
1: Ik heb wel een paar nummers.
2: Oh.
1: Ja, ik heb natuurlijk een tijdje in Den Haag gewerkt.
2: Oh.
1: En dan
2: maar wat voor nummers heb jij? Heb jij een nummer van een van die bandleden? Gaan we even bellen nu.
1: Ja, nee.
2: Goedemorgen, we hebben net je plaatje gedraaid. En dan, ja. het is 7:30.
1: Nee, daar worden ze niet blij van.
2: Nee. Het is wel grappig.
1: Nee. Dat is zonde. Dan krijg ik nooit meer nummer van iemand.
2: Dat is waar. We gaan naar Rondom de Raad toe. Dat programma, dat zie je vanavond vanaf 6:00 bij ons bij Centraal Plus. En Alexander Nuiten is daar te gast van Pro Leiden. Hij is een nieuw gezicht in de gemeenteraad. Deze raadsperiode houdt hij zich bezig met economie en mobiliteit. En vooral over dat laatste is nogal wat te doen in de stad. Zo vertelt hij in het programma Rondom de Raad.
3: Ja, nee, qua verkeersveiligheid is er echt nog wat te doen in Leiden. Ook zeker op het gebied van fietsverkeersveiligheid... Zie je dat Leiden best wel heel slecht scoort. En ook dat is iets van de lange adem, dat we dat echt moeten aanpakken. Er zijn nu een aantal hotspots gekozen. Die gaan we met prioriteit kijken hoe we daar zo snel mogelijk ingrepen in kunnen doen.
1: Ja.
3: En voor de lange termijn gaat het echt over van die grote infrastructuurprojecten waarbij de fiets echt op één staat ook. En het autoluwer maken van de binnenstad helpt ook met verkeersveiligheid.
4: Dan ga ik je toch één precaire vraag stellen. De fatbike.
3: Ja.
4: Ja, je wist dat die eraan zat te komen. Wat doen we daarmee?
3: Ja, dat is inderdaad ook echt wel iets waar we mee bezig moeten. Omdat je gewoon ziet dat die fatbike voor heel erg veel problemen zorgt op het fietspad. En op de weg in het algemeen. Maar zoals je ook ziet op landelijk niveau is het best wel lastig om daar maatregelen tegen te treffen. Want dan gaat het over, wat is een fatbike nu eigenlijk?
4: En, hoe dik zijn ze banden?
3: Precies, vallen dan alle elektrische fietsen daar ook direct onder of niet?
4: Liever niet.
3: Nee, liever niet inderdaad. Maar we moeten dus ook afwachten wat er op landelijk niveau gebeurt. Ja. En dan in Leiden kijken waar we er wel iets tegen kunnen doen.
4: Ja, want het is wel een probleem, hoe je het went of keert.
3: Ja. Ja, ik erger mezelf ook dood aan alle fatbikes in de stad.
4: Ja.
2: Fatbikes.
1: Ja, het is lastig wat te verzinnen. Behalve misschien, weet ik veel, de kinderen verbieden.
2: Oh ja.
1: Ja, in Amerika doen ze dat dus, hè. Daar zijn kinderen praktisch illegaal. Die mogen echt helemaal niks.
2: Zo, hè?
1: Als je dus niet op school bent.
2: Ja.
1: Vroeger, hè, je hebt vast wel eens een keertje gespijbeld.

0: Nee.
1: Oh, maar, okay. Laat ik zo zeggen. Ik heb vroeger best wel een keertje gespijbeld.
2: Ja.
1: Dan is dat niet illegaal. En als je dat dus in Amerika doet, dan is dat illegaal. En kinderen dus ook naar school sturen om dat zelf te doen, is eigenlijk ook niet echt legaal.
2: Oké. Okay.
1: Is niet de bedoeling. Kinderen moeten altijd soort van onder begeleiding staan van iemand die daar dan voor is.
3: Een volwassene.
1: Ja, dus als we dat dan in Nederland zouden doen, dan ben je wel van een hoop vetpijk af. Want het grootste groep die erop rijdt zijn natuurlijk wel de middelbare scholieren.
2: Ja, maar ik heb nog een ander voorstel.
1: Nou.
2: Ik vind dat er, dat is wel makkelijk te regelen. Je kan natuurlijk aan producten, kan je een vereiste vaststellen. Dus ik zou zeggen, neem in de wet op. Fietsen, want het zijn gewoon fietsen. Fietsen met een bepaalde bandendiameter, fatbike, moeten verplicht vanwege de verkeersveiligheid in de kleur roze worden geleverd.
1: Joh, maar dan gaan ze weer een ander. Dan gaan diezelfde mensen, diezelfde doelgroep gaat dan gewoon een ander cool ding vinden. Wat
2: ja,
1: dan weer dunne bandjes heeft. Maar dat gaat natuurlijk niet om de fatbike zelf. Het gaat om
3: kinderen.
1: En kinderen illegaal maken is natuurlijk niet een echte oplossing.
2: Niet?
1: Nee, dat was
2: een
1: beetje
2: verkeerd. Dat was een beetje verkeerd. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Ray, and where is my husband?
4: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Spam.
1: Oeh, lekker hoor. Ik word altijd wel wel vrolijk van dit liedje.
0: Ja, het is sommigen kunnen misschien wel denken dat het een beetje doodgrijs gedraaide hit is. Maar bij mij is hij nog welkom.
1: Zeker. Dat is soms wel irritant. Dan heb je een liedje en die is echt mega, wordt echt te vaak gedraaid.
0: Ja, ik heb dat bij deze niet. Nee. Er zijn wel tracks waar ik dat wel bij heb.
1: Ja. We gaan naar de gemeente Leiderdorp toe, want één keer per jaar zit de gemeente vrijwilligers in het zonnetje. En dat doen ze met het uitreiken van de vrijwilligersprijs of prijzen tijdens de jaarmarkt. En voor het zover is, moeten Leiderdorpers die vrijwilligerswerk doen worden genomineerd. Nou, dat moet natuurlijk gebeuren. Verslaggever Robert Beursen vroeg aan wethouder Daan Binnendijk hoe dat voordragen gaat en waar de gemeente naar op zoek is.
2: Die zijn heel belangrijk en we zijn gezegend in Leiderdorp dat we heel veel vrijwilligers hebben. Maar ondanks dat we er heel veel hebben, we hebben altijd nog tekort aan vrijwilligers. Dus vandaar ook dat we ze elk jaar in het zonnetje zetten om ze te prijzen voor wat ze gedaan hebben, maar eigenlijk ook als een soort reclameactie om meer vrijwilligers te werven.
3: Nou, dat in het zonnetje zetten, dat gebeurt met de Leiderdorpse vrijwilligersprijs of prijzen. Soms reiken jullie er meer uit en dat gebeurt tijdens de jaarmarkt, hè?
2: Dat klopt. We hebben dat vroeger wel eens een keer bij de nieuwjaarsreceptie gedaan. Maar sinds vorig jaar doen we dat op de jaarmarkt en die is dit jaar op zaterdag 5 september.
3: Nou, is het nog geen 5 september, maar u zit hier niet voor niks, want nu kunnen mensen voorgedragen worden.
2: Zeker. We gaan natuurlijk niet de avond tevoren gaan we bepalen wie dat wordt. We zijn al een tijdje bezig om daar reclame voor te maken dat mensen vrijwilligers van het jaar aanmelden. En dat kan tot maandag. Tot maandag 15 juni.
3: Nou, als je zit te luisteren en je denkt, ik ken wel een vrijwilliger die actief is in Leiderdorp, want dat is natuurlijk belangrijk. Hoe kan je iemand aanmelden?
2: Ga naar de site van de gemeente. Daar staat dat heel goed aangegeven hoe je dat kan doen. Dat kan je dus elektronisch gewoon via de mail doen. Maar als je het per se op papier wil doen, dan kan dat ook. Dan kan je zo'n formulier uitprinten en dan kan je dat ook op papier inleveren.
1: Wat is uitprinten? Printen, wat is dat? Uitdraaien.
4: Wat is dat?
1: Dat is een verstomme vraag. Vrijwilligers kunnen dus aangemeld worden. En dat kan via de website van de gemeente of even een mailtje sturen. Niet zelf nomineren, maar nomineer vooral mensen.
4: Ja, Ben of Ken, ja, het mag hoor. Je mag jezelf nomineren, dat zei je daar net ook.
1: Zal ik jou even aanmelden?
4: Nee, is nergens nodig. Ik woon niet in Leiderdorp.
1: Dat is waar. Maar je kan als je vrijwilligerswerk in Leiderdorp doet, dat is ook de omroep voor Leiderdorp.
4: Ja, hoeft niet.
1: Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Nieuws, weer en verkeer. En onderweg Sam Veld en Sigma Two Hearts. En Bruno Mars, I Just Might.
5: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
6: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oostgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half open verharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west, zuidwest. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in de Leidse regio. Die staat op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 10 kilometer vertraging.
5: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Plus. En I Just Might tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Sam Veld en Stigma hoorde je daarvoor nog met Too Hard. Goedemorgen. Het is de enige echte ochtendshow.
1: Ja, toch wel een van de
0: moeder der ochtendshows.
1: Toch wel een van de meest gekke bedreigingen.
0: Wat?
1: Ik zou je misschien wel mijn baby maken.
0: I Just Might make you...
1: Ja, ik vind dat wel, ik vind het apart.
0: Ja. Maar als je dat soort teksten continu vertaalt naar het Nederlands... krijg je al dat hele vage zinsconstructies ook, hoor.
1: Ja, nee, daarom ben ik ook wel iets meer fan van de Engelse muziek. Ja. In het Engels.
0: Ja, zometeen Carrie Hilson, Kanye West en Nio met Knock You Down. Nou, als je dat vertaalt, word ik niet vrolijk.
1: Klop jou laag.
0: Als je het letterlijk Ach, en Alicia Keys is ook nog onderweg met de Underdog. Dus,
1: Onderhond.
0: Onderhond, ja. Nou ja, nou, ze ligt nu niet onder het mengpaneel. Maar soms is hier wel een hondje in de studio. Die ligt dan onder het mengpaneel. Dus is een onderhond. Is een underdog.
1: Jouw worstvormig aanhangsel.
0: wil je mijn hond niet beledigen?
1: Het is gewoon een beetje worstvormig. En er is niks mis mee.
0: De gemeente Leiden komt met een nieuwe groene subsidie. Als vervolg op de groene dakenregeling kunnen Leidenaren binnenkort ook hun tuin of balkon vergroenen met geld van de gemeente. Nou, wethouder Ashley Noord legde de regeling gisteren uit aan verslaggever Robert Beurs.
2: We gaan vanaf 1 juli starten een nieuwe subsidieregeling om de aanleg van groene daken te subsidiëren, maar ook de aanleg van groene tuinen en groene balkons. En daarmee zorgen we ervoor dat het voor Leidenaars veel aantrekkelijker wordt om groen aan te leggen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Het wordt steeds heter in onze stad en we hebben steeds vaker last van heftige regenbuien. En groen helpt bij beide problemen om die op te lossen. Groen zorgt voor verkoeling, maar groen vangt ook water op. En dat kunnen we alleen samen doen, omdat de helft van de grond in onze stad in particuliere handen is. Dus ja, dan helpt het als inwoners ook zelf vergroenen. En dat gaan wij dus een steuntje in de rug geven. Iedereen moet mee kunnen doen. Dus bijvoorbeeld voor de groene daken, al vanaf 4 vierkante meter kan je subsidie aanvragen. En dan krijg je een heel groot deel vergoed. Dus als jij je schuurtje wil vergroenen, dat heeft al heel veel resultaat voor natuur- en wateropvang. Dan kan je dat met een grote bijdrage van de gemeente gaan doen. En denk ik ook belangrijk, we gaan ook intensief samenwerken met maatschappelijke partners zoals Sol, Bus en Inclusio. Om ervoor te zorgen dat het geld ook op de juiste plek terechtkomt. Want het kan voor mensen in wijken waar wat minder te besteden is misschien wel even een drempel zijn om je tuin te vergroenen of je dak te vergroenen. Maar als wij het actief aanbieden en ook mensen begeleiden bij hoe kan je dat nou goed doen. Dan wordt het denk ik aantrekkelijker, zodat we er ook voor zorgen dat niet alleen de happy few hieraan meedoet, maar heel de stad profiteert.
0: Hoe werkt dat in de praktijk? Mailtje aan de gemeente, ik wil mijn tuin vergroenen en dan komen jullie langs?
2: Nou, de basis is dat als jij zelf iets vergroent, je het bonnetje opstuurt en de foto van dat je dat hebt gedaan. En dan krijg je, nou, even afhankelijk van de maatregel, 50 tot soms wel 80% vergoed. Dus dat is de basis. Maar we zien ook, er zijn ook plekken in de stad waarbij eigenlijk dat al een te hoge drempel is. En daar gaan we actief naar de bewoners toe. Dus bijvoorbeeld via een aanpak als Samen aan de Slag en de samenwerking met die maatschappelijke partners. Daar gaan we de gesprekken voeren met de inwoners, wat de voordelen zijn. En echt stap voor stap begeleiden bij het vergroenen van tuinen en daken. En bijvoorbeeld ook, hè, als je je tuin wil vergroenen, heb je in Leiden de tegeltruck. Dan kan je dus de tegels inleveren bij de truck en dan voert de gemeente die voor je af. We doen er alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Gaan jullie ook controleren of het ook groen blijft?
2: Dat is een hele goede vraag. Want we willen natuurlijk wel dat als we geld uitgeven, dat dat ook goed besteed is. Dus ja, er geldt een instandhoudingsplicht. Hè? Dus de eerste 5 jaar na de aanleg doen wij steeksproefsgewijs een controle van, nou, zijn die daken dan ook echt nog steeds groen? Zijn die tuinen nog steeds groen? En de ervaring leert, dat deden we al bij de vorige groene daaksubsidie, dat dat eigenlijk heel goed gaat. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat. Maar de belastingbetaler heeft er ook recht op dat we dat inderdaad af en toe controleren.
0: Over hoeveel geld hebben we het eigenlijk?
2: De subsidieregeling bedraagt €370.000 per jaar. En elke inwoner kan een aanvraag tot €2.000 doen.
0: Het was Robert Beurs in gesprek met wethouder Ashley North over dus de subsidie voor de groene tuinen. Meer informatie hierover op onze website centraalplus.nl. Straks een terugblikje op het tv-programma Rudo. Het gaat onder meer over de visboer.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin. Meer voor

0: Kanye West en Nio.
1: Tijdens de Centra Plus ochtendshow. De nieuwste aflevering van Rudo is gisteren opgenomen en ook gelijk uitgezonden. Maar hij wordt nog gelukkig herhaald op televisie tot 6 uur vanavond. En altijd online te bekijken. Centraalplus.nl. Hij is op de woensdagmarkt in Leiden geweest. Op die markt wilde de visboer even de aandacht van Rudo.
2: Wat roep je nou, hé?
3: Ik zeg, wat moet jij in Voorschoten? Dan word je helemaal niet thuis.
2: Wat deed ik in Voorschoten dan?
3: Ik weet niet, wat moet ik
2: gisteren met de... Nou, dat is de burgemeester.
3: De burgemeester? Oké, okay, nou, leuke burgemeester hebben wij dan, want ik woon in Voorschoten.
2: Woon jij in Voorschoten? Ik dacht dat jij altijd een Leienaar was.
3: Ik ben ook wel Leienaar, maar sinds 20 jaar woon ik in Voorschoten.
2: Maar dan weet je toch wel wie je burgemeester is?
3: Nee, dat is de laatste tijd wel wat vaker veranderd, geloof ik.
2: Ja, ze zit er bijna 6 jaar. Ze zit er al ruim 5 jaar. Maar het ging er gisteren over dat ze de zilverfabriek hebben gekocht. Wat vind je daarvan, het gemeentehuis in de zilverfabriek?
3: Ik vind het een hele hoop geld. En het begint bij 20 miljoen, maar geloof me, dat wordt gewoon 30 miljoen. Eer dat ze alles verbouwd hebben, de hele toeters en bellen. Dus,
2: Maar zij zeggen dan, ja, maar als we het huidige gemeentehuis hadden verbouwd, was het ook best wel duur geweest.
3: Ja, maar dat hoef je niet te verbouwen. Het eerste huis had ook niet verbouwd hoeven te worden. Dan moet je juist je charme is dat. Dus de parkeerzuilen, die zullen wel komen in Voorschoten nou.
2: Ja, wat zou je zelf willen veranderen in Voorschoten dan?
3: Nou, misschien het zwembad. Dus voor mij hebben ze een buitenzwembad. Is bestaat volgens mij niet meer. Dus zoiets bijvoorbeeld.
2: Maar jij bent dus nu hier een beetje aan het werk om het nieuwe gemeentehuis mede te betalen?
3: Ja, inderdaad. Dus, nee, maar het is wel hartstikke mooi natuurlijk. Alleen, ik weet niet of het nut heeft.
2: Ja, maar ik moet zeggen, ik vind het, de allure is wel heel erg mooi. De burgemeester zei gisteren ook, er komen ook wat maatschappelijke dingen in. Voorschoten voor elkaar komt er ook in. Dus het moet breder worden dan alleen het gemeentehuis.
3: Ja,
2: het is wel... Nou, dat vind ik een goede vraag. Zal ik dat volgende keer? Nou, wacht even. Als je het nou zo doet, kijk je even in de camera. Dan spreek je je vraag in. Dan zeg je netjes, hoi, ik ben Albert en ik woon in uw dorp. Burgemeester, wat gaat er met dit gebouw gebeuren? Dan laten we dit aan haar zien, volgende keer.
3: Nou, burgemeester, uit Voorschoten. Wat komt er dan in het nieuwe gebouw? Of het oude gebouw? Het nieuwe oude gebouw.
1: Nou, top man. Rudo op de Leidse Markt gisteren. En ik vond het ook wel leuk dat hij... Ja, en dat wordt sowieso wel 30 miljoen. Want voordat het daar verhuisd is en de hele toeters en bellen...
0: Ja, hij wilde iets anders zeggen. Begon met een T en eindigt op Eringzooi.
1: dat vermoeden we althans.
0: En op de Leidse Markt zag Rudo ook nog een mevrouw een pinpas geven aan een andere mevrouw.
1: Nooit doen.
0: Daar zag hij een kans.
1: Nooit doen.
0: Ik vraag me wel af wat voor een kans.
1: Ja, om misschien een gratis
0: haringje te regelen. Dit is opsporing verzocht. Wij verzoeken u uit te kijken naar een presentator met een cameravrouw. Er is een pinpas ontvreemd. Nee, we gaan even luisteren.
2: Deel jij nou bankpassen uit?
4: Komt hij weer?
2: Ja. Nou, ik zie jou met een pinpas.
4: Ja, zij mag alles betalen van mij.
2: Maar kan je met dat ding ook contactloos? Zet je hem er alleen tegenaan uit?
4: Ja.
2: Nou, kom hier dan.
5: En dan?
2: Nou.
4: Ja.
5: Dat is nou benieuwd.
2: Mogol, kom op. Nee, ik geef hem wat. Maar pas nou op, je moet het niet zomaar aan iemand geven.
4: Nou, mijn zus...
2: Oh ja, je zus vertrouw je wel, hè?
4: Ja, wat dacht jij dan?
2: Dat geloof ik ook wel. Even lekker kaasje kopen.
5: Nee, ja, gedekjes.
4: Gedekjes moeten we daar wezen, hoor. Nee,
2: nou... Je staat hem bij de verkeerde kraam.
4: Ja, nee, wou daarheen. En we hebben net verse melk gehaald van de tap. Geproefd en het is heerlijk.
2: Kijk, hartstikke goed. Nou, ik tot snel, hè?
4: Ja, en tot ziens. En de ballen.
0: Nou, wat een krachttermen, joh. Maar ja, ik zou het ook wel vervelend vinden als mijn pinpas door Rudo wordt afgepakt en hij doet piep. Nou ben je eigenaar van het gemeentehuis in Voorschoten. En 30 miljoen lichter.
1: Zo, dan sta je goed in de rood.
0: Zo, ja, dan sta ik 29 miljoen en de rest in de rood.
1: Ik wil het zeggen.
0: 29 miljoen en 900. Het is de Centra Plus ochtendshow. Straks het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse Radio.
1: En de Moederlandse Radio. En de non-binaire Ouderslandse Radio.

0: de Hop. Alicia Keys en Underdog tijdens de Sint-Raplus ochtendshow.
1: Je hebt een beetje denken aan die Weatherman trend. Dat is ook rond deze tijd. Dat iedereen in één keer van die sea shanties ging doen.
0: Ja, maar heeft dat met deze plaat te maken?
1: Ja, dat outrootje heeft ook een beetje wat jij ook net nazong. En die Weatherman-traditie, die hint was ook een beetje in de 2020, 2021.
0: Ja, ik heb niet. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb het alleen niet hier klaarstaan.
1: Nou, dat kan gebeuren.
0: Ja, wat we wel klaarstaan is, houdt u vast.
2: En nu de 1 seconde ronde.
0: Ik denk dat was die klap.
1: Dat was volgens mij iets wat uit je tanden viel, of niet?
0: Zo. De 1 seconde ronde. Die kwam uit de lucht vallen.
1: Ja, heel verrassend. Want iedere keer vlak voor achter doen we namelijk tot 2 keer toe 1 seconde van een track die je sowieso gaat horen naar achter. En als jij het leuk vindt om mee te spelen, om te weten wat er dan gebeurt. Nou, ochtend, daar is dit precies helemaal
0: voor.
1: Want die track...
0: Ik ga door me heen te praten?
1: Ja. Nou, eerlijk gezegd begon jij met door mij heen.
0: Oh, sorry.
1: Die 1 seconde, die hoor je 2 keer toe.
0: En precies,
1: vandaag is de opgave dus als volgt.
0: To please me. Oh.
1: To please me.
0: Maar even serieus, ochtendshow@centraalplus.nl. En dan kun je een goodiebag winnen met een pen, een sleutelhanger en natuurlijk een fantastisch mooi tasje waar je al je picknickspulletjes in kan doen.
1: Ja, want Mark gaat picknicken vanmiddag.
0: Nee, is dat zo?
1: Nee.
0: Oh, nee. Nog 1 keer komt ie. To please me.
1: Ja, mocht je een hint nodig hebben. Deze dame komt uit Engeland via volgens mij ergens in de Balkan. En de titel van de track rijmt op wat zij net zegt.
0: Oké. Please me.
1: Ja.
0: Check. You

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Irene Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 2 files in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam, 5 kilometer. En op dezelfde A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 4 kilometer vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Goedemorgen, 8 uur geweest op deze donderdag. Centraal Plus. En dit is All City en Fireflies.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Goedemorgen, het is 7 over 8 op deze donderdag 11 juni. Het is het tweede uur van de ochtendshow hier op Centraal Plus. Rabin, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De zon is een beetje achter wat grijze bewolking.
1: Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar dat is niet...
2: Nee, sorry. Ik ging even koffie halen en ik kon het helemaal zien hangen. Ik heb er niks mee te maken.
1: Bij een parenclub in Lelystad is vannacht rond 17:15 brand uitgebroken. Nou dat, het pand wordt onlangs aangekocht door de gemeente en moet als verloren worden beschouwd. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in een bijgebouw en sloeg daarna over naar het hoofdgebouw.
2: Ik denk een beetje veel wrijving, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik zat te denken...
2: De vonken volgen eraf.
1: Nou, in de gemeente Lelystad heeft het pand gekocht voor 4 miljoen euro. En daar zat dus een parenclub in met de naam Party Players.
2: Ja, nou, dat...
1: Kunnen vanavond niet, want we moeten naar Party Players.
2: Ja.
1: Nou, dan weet je hoe laat het is.
2: Ja, ze steken niet onder stoelen of banken, maar wel in de fik blijkbaar. Nee, ja. Ik ga niet zeggen dat de brandstichting is gedaan.
1: Nee, ik al, hè. Nou, dat dus. En het is wel, ik zit een foto te kijken, het lijkt wel een soort paardenschuur of zo.
2: Nee, paren.
1: Ja, nee, dat snap ik, maar En het KNMI werkt aan een nieuw systeem met lokale weerwaarschuwingen. Vanaf ongeveer deze maand komen er een kwartier van tevoren meldingen in gebieden waar zware buien aankomen. En op een later moment worden ook de waarschuwingscodes groen, geel, oranje, rood niet meer afgegeven voor een volledige provincie, maar een specifiek gebied. En daarmee wil het Weerinstituut eigenlijk gerichter waarschuwen. Het is een beetje vergelijkbaar met zo wat in Amerika hebben met die tornado warnings en zo. Nou, gelukkig hebben wij in Nederland nou niet echt heel vaak tornado's, maar dat het voor een heel specifiek gebied geldt.
2: Nee, ik vind het ook wel schattig dat we allemaal weerwaarschuwingen hebben. Ja. Ik heb ook familie en vrienden die in andere landen wonen waar het weer echt iets ernstigs kan doen. Wij hebben natuurlijk wel een erg ernstige bedreigingen van de zee. Zoals in 1953 ging de fout, weet je wel.
1: Ja, af en toe een flinke windhoos.
2: Ja,
1: of een sneeuwbui.
2: Kan nog wel eens wat gebeuren, maar echt helemaal niks vergeleken met hoe dan in Amerika aan de ene kant er een gigantisch pak sneeuw kan liggen, dat je dus, of in Canada, weet je wel, dan zit je gewoon even vast voor een weekje.
1: Ja.
2: Even kijken of je nog genoeg blikken bonen en mais in huis hebt om te overleven. En dat wij dan inderdaad, er is een blaadje op de weg gevallen. Pas op,
1: code oranje.
2: Ja, ja. wij zijn heel erg...
1: Er liggen twee blaadjes, code rood.
2: Ja. We zijn lichtelijk panisch, dat vind ik altijd wel schattig.
1: Ja, ja, ja. Aan de andere kant, we zijn natuurlijk best wel een land dat zodanig op elkaar ingeregeld is. We hebben wel dat ver ontwikkeld, maar er hoeft maar één schakeltje uit te vallen en het hele land ligt op zijn gat.
2: Wat
1: dus de ontwrichting is heel groot.
2: Een soort van microchipje waar dan dat één klein vlekje stof de hele zooi kan kortsluiten.
1: Ja. En Amerika bijvoorbeeld is gewoon een soort blokkendoos.
2: Het derde wereldland.
1: Stuk makkelijker.
2: Ja.
1: Makkelijker. En Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de basiliek Sagrada Familia in Barcelona gezegend.
2: Blijft die naam zo leuk vinden. Dat op een manier, het klinkt alsof je er echt helemaal niks over wil weten. Ja, de paus heeft een of andere Jezus Christus toren gezegend.
1: Nee, ik vind dit, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet gelovig. Wel ook veel te maken met mensen die zeker wel gelovig zijn. Maar ik vind de symboliek eromheen heel mooi. Er wordt dus een aantal honderden jaar gewerkt aan een toren. En dan komt wel de leider van de katholieke kerk die toren zegenen. Ja, dat hij dan de Jezus Christus toren heet. Dat vind ik wel grappig.
2: Dat doet mij niet zoveel, maar het is wel een prachtig bouwwerk. Ook als je het van binnen ziet en van buiten. Het is het zegenen waard, laat ik zo zeggen.
1: En ze hebben dus... er staat een filmpje bij diverse media. Dat is een soort afsluiting van de ceremonie. Met drones hebben ze dat dan in de lucht gedaan. En dan kan je natuurlijk in de lucht kan je allemaal 3D-bouwwerken bouwen. Met honderden drones.
2: Ja.
1: En dan hebben ze een of andere... een soort wijze man of zo naast die kerk geprojecteerd. Ja, ik vind het wel gaaf. Oh, en vuurwerk.
2: Oh, heel veel vuurwerk. Vuurwerk in Witteroog.
1: Kerk in de fik.
2: En dan iets weer opnieuw beginnen. Iets dichterbij. In Hoeksgeest start vanaf half juni. Dus over een weekje ongeveer. Opnieuw gaan onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Dat is een jaarlijkse inventarisatie die een beetje inzicht moet geven in de aanwezigheid en de leefgebieden bij ons in de buurt. Om ook toekomstige bouwprojecten en zo een beetje voor te zijn. Want het wordt wel eens dat er iets wordt uitgesteld. Ja. Omdat er dan nog blijkbaar ergens wat vleermuisjes zitten.
1: Maar moet je dan op een stoel gaan zitten en uren naar een vleermuis kijken?
2: Nee, je moet een beetje rondgelopen. Een beetje kijken of je ergens kan zien. Want je ziet ze vaak rond de schemering zie je ze rondvliegen. Oh ja. En volgens mij is het meer een soort van telling. En ik vraag me ook af, draag jij als jouw motor rijdt, draag jij dan, wat voor kleren draag je dan?
3: Een motorkleren.
2: Is dat zo'n leren pak?
3: Nee. Stop.
2: Want anders kun je misschien nog...
3: Is dat van vleermuizen?
2: Anders kun je Mark misschien nog spotten tijdens deze telling als leermuis. Mark is vertrokken. Ik moet even op de knop. Oh, hij is er nog. Okay.
3: Ik ben er nog. De Leidse avondvierdaagse heeft dit jaar een record aantal deelnemers. Op het sportpark van Sport in Trigon gingen dinsdag ruim 1100 wandelaars van start voor de 13e editie van het evenement. Later in de ochtendshow daar een reportage over. En we gaan nog even naar de Morstraat terug. Dinsdag aan het einde van de middag werd de stoep daar afgezet door een groep bewoners. Volgens de buurtvereniging daar zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties. En belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. Maar zometeen eerst in de studio Belana van Damme, want we gaan het hebben over het Duurzaamheidsfestival in Leiden. Dat is binnenkort zondag. Het is de Centraal Blis ochtendshow met nog even de 1 seconde ronde. Ik ben hem bijna vergeten.
2: Ja.
3: Welke track hoor je hier? Ik moet zeggen,
2: het was te makkelijk, hè?
3: We hebben echt wel veel reacties gehad. Allemaal goeie. Dus hij was wel redelijk makkelijk.
2: Ja, het is misschien iets te makkelijk. Misschien ook gewoon...
3: Het was niet K3 met Oya Lele.
2: Nee, dat is, die hebben ook niet een suggestie gehad.
3: Nee,
2: het is Dua Lipa.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo en Drop Dead tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Komende zondag is er in Leiden een heus duurzaamheidsfestival. Om het over te hebben in de studio Belana van Damme en Marielle Bouwma. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
1: Hopen op een beetje mooi weer, want het is buiten volgens mij.
2: Ja, zeker. Dus weersverwachting ziet er goed uit en ik hoop dat dat zo blijft.
1: Een duurzaamheidsfestival dus in Leiden. Het gaat plaats hebben bij The Field. Dat is naast de Leiden Centraal Station. Dat is eigenlijk als je bij de rechts of de Plesmanlaan op wil rijden. Hè, dan heb je daar rechts een soort ja, een creatieve groene bedoening. En daar gaat het festival plaats hebben. Duurzaamheidsfestival, wat moet ik me daarbij voorstellen? De Rabin zei net al, is dat een soort grote festival waar je stomdronken overheen loopt of niet?
2: Nee, je kan het eigenlijk gewoon voorstellen als iets waar iedereen welkom is. Alle leeftijden zijn welkom, dus nee, het is geen groot lowlands wat we hebben opgezet. Maar ook informatief en er zijn allemaal verschillende workshops te voeren. Dus het is gewoon heel laagdrempelig.
1: En het wordt georganiseerd vanuit de studentenverenigingen?
2: Dat klopt, vanuit ons met onze lidverenigingen. En een paar van onze lidverenigingen hebben een duurzaamheidscommissie. En die zijn dan bij ons aangesloten. En daarmee hebben we dit hele mooie festival kunnen opzetten.
1: Hoe komt het dat studenten bezig zijn met duurzaamheid? Toch vaak iets voor een net wat andere doelgroep?
2: Inderdaad, wij horen vroeger heel veel met ik ga wel verduurzamen wanneer ik geld heb. Want verduurzamen kost geld. Maar het is ook steeds meer in het nieuws gekomen dat dat helemaal niet hoeft. En je hoeft er helemaal niet rijk voor te zijn. En studenten kunnen zich ook gewoon een stapje bij zetten. En daarmee zijn de commissies opgestaan met hoe kunnen we ons eigen pand verduurzamen? En daarna is gekomen, maar wat kunnen wij als studenten bijdragen?
1: En dan komt het idee, we gaan een festival organiseren. Dan ga je natuurlijk een programma samenstellen. Wat is er allemaal te doen?
3: Ja, het is een beetje een rebrand van de Leidse Dag tegen de Snelle Mode. Dus er is onder andere een tweedehands kledingmarkt. Maar er zijn dus ook workshops die je kan volgen. We hebben ook speciale kinderworkshops, zodat het echt voor iedereen toegankelijk is. Er zijn bandjes van verschillende verenigingen die een beetje muziek maken. Er is de Health Hub van Azepos. Dat zorgt ervoor dat ze een beetje laten zien hoeveel fysieke inspanning moet je ergens insteken voordat je bijvoorbeeld een smoothie krijgt. Dus zo kan je ook een beetje nadenken over je duurzaamheid terwijl je fit bent. Dus het is echt een beetje van alles wat.
4: Wacht, je kan je eigen blender spelen?
3: Ja, door middel van een ergometer. Dat is zo'n roeimachine.
4: Oh ja, ja.
3: En daar ga je dan lekker op zitten. Ga je roeien totdat je eigenlijk een smoothie hebt.
4: Oh, dat vind ik eigenlijk wel heel... Ik wil zo'n ding. Ik wil zo'n ding thuis hebben. Dat ik dan gewoon iedere ochtend mijn smoothie kan maken en dan gelijk mijn workout heb.
1: Oh ja.
4: Tenzij dat één keer zo'n ding trek is. Nee, ben benieuwd.
1: Nee, dat is wel vaker, denk ik. Want dat valt vies tegen, volgens mij.
3: Ja, daar moet je wel een beetje je best voor doen.
1: Iedereen is van harte welkom, want het is ook gewoon gratis natuurlijk, hè?
3: Zeker.
1: En het is zondag van 12 tot 5. En het is dus echt erg. Het komt een beetje voort uit die dag tegen snelle kleding. En dat is nog wel een groot probleem, hè?
3: Ja, zeker. Ja, wat iedereen ook meekrijgt de afgelopen tijd is fast fashion, de invloeden daarop, hoeveel textiel er eigenlijk over is. En op deze manier ga je dan toch wat beter in je kast kijken. Wat draag ik wel, wat draag ik niet meer? En dan tweedehands kleding kopen. Dat is een stukje beter dan alleen maar nieuw kopen. En de inzameling of het geld van die kleding gaat ook naar Dress for Success. Dat is een organisatie wat mensen kleedt om een tweede kans op een baan te geven. En dat vinden wij natuurlijk ook heel mooi.
1: Ja, nou, hoe werkt dat precies?
4: Mark zoekt nog
1: Een baan.
3: Hoe werkt dat precies?
1: Nou, dat Dress for Success. Mensen die dan niet de goede kleding kunnen betalen voor bijvoorbeeld sollicitatie of zo, die krijgen dan kleding te lenen of krijgen dat? Hoe werkt dat?
3: Ja, die krijgen een outfit voor sollicitatie. Die worden een beetje begeleid in dat sollicitatieproces. En eigenlijk om ze een tweede kans op een baan te geven en ze weer opnieuw in te stromen in de arbeidsmarkt. Dat vinden wij een heel mooi initiatief, dus daar werken we met heel veel liefde mee samen.
4: En Marielle, als je dan nog een tip zou moeten geven voor studenten in het studentenhuis. Als je zegt, we kunnen het gebouw kunnen we verduurzamen, maar alles kost geld. Wat nou als jij gewoon een kamer hebt in een gedeeld huis? Wat is dan iets wat jij kan doen om zelf te verduurzamen?
2: Zo kan je denken aan een radiator.

0: zilverfolie, die je achter je eigen verwarming kan plakken.
1: Okay.
0: Er zijn speciale ventilaties die je gewoon in een huurkamer neer mag zetten. En ook kan je zelf denken aan, hey, ik ga nu naar de keuken, ik doe even mijn licht uit. Want mensen vergeten eigenlijk hoeveel stroom dat kost als je gewoon eventjes weg bent.
1: Het licht, echt waar? Is nog die ouderwetse, zoals mijn vader vroeger altijd, dat je als er dan 3 seconden iemand niet in de kamer was, moest gelijk het licht uit. En als we dan ook altijd de thermostaat omlaag draaien. Dat zijn nog eigenlijk gewoon nog steeds de huidige tips van mijn krentenrug oude vader.
0: Huidige tips. Deze blijven gewoon voortbestaan.
1: Ja.
0: Gewoon de dingen waar je zelf klein op kan letten. En het scheelt wel echt een hoop in de en in je energierekening en gewoon voor de duurzaamheid.
2: Kijk, muziek, maar ook heel veel inspirerende gesprekken en activiteiten tijdens het Duurzaamheidsfestival. Gaat plaats hebben zondag 14 juni. Dat is dus aanstaande zondag van 12 tot 5 bij The Field. En dat is op een paar minuten lopen van station Leiden Centraal. Met heel veel te doen. Belana van Damme, dankjewel. Marielle Bouma, ook dank. En veel succes met de organisatie.
3: Ja, jullie ook bedankt.

0: Fleming en Paracetamol. Ik moet wel eerlijk zeggen dat deze track uitkwam in 2022. Ik vond er geen reet aan. Maar nu kan ik hem wel waarderen.
1: Het heeft je niet losgelaten, zeg maar.
0: Nee. Vanmorgen Paracetamol erin en door.
1: Oh, nee.
0: Nee, dat was een grapje.
1: Gelukkig.
0: Straks gaan we even luisteren naar een reportage over de avondvierdaagse in Leiden. Die is natuurlijk lekker in volle gang. En ook nog even naar de Morstraat toe. Daar was dinsdag een actie. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ze zijn hier ook in de studio geweest. Daar hebben ze de straat afgezet. Om eigenlijk aandacht te vragen voor het parkeerprobleem daar. Of het illegale parkeerprobleem daar. Dus dat straks, het komende half uur. En lekkere muziek onderweg. Van Taylor Swift. I knew it. Ah, dat is maar twee keer. Ja. En daarna ook nog Jaap Reesema en Pommelien Thijs met...
1: Ja, die ene die wij niet meer praten.
0: Eerst nieuws, weer en verkeer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oostgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half-open verharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west, zuidwest. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 3 files in de Leidse regio. Ze staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied 7 minuten vertraging. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen 3 minuten. En de laatste alweer de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoude Dorp en Zoeterwoude Weipoort 7 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, Bresema en Pommelien Thijs met Nu Wij Niet Meer Praten. De Taylor Swift, I knew it. Dit is de Centraal Plus ochtendshow.
1: Ja, ik dacht dat zij moest gaan.
0: Ik moet gaan. Ja, dat is die ander van haar.
1: Maar ze kon niet meer praten.
0: Waar komt zij vandaan?
1: België.
0: Ja, nee, ik bedoel, in één keer dat ze heel populair is.
1: Maar nou, dit is al 5 jaar oude trek, hoor. 6 jaar oude trek.
0: Ja, maar, ja, je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Ja, maar heeft zij ergens aan meegedaan? Of is ze gewoon goede liedjes gemaakt en is dat gewoon organisch gegroeid?
1: Ik heb nog niet de biografie van Pommelien Thijs
0: geschreven. Nou ja, zeg.
1: Maar dat ga ik maar even doen dan. Ik zal er even bellen.
0: De Leidse Avondvierdaagse is in volle gang en heeft dit jaar een record aantal deelnemers. Net voor de start van de eerste wandeling dinsdagavond zat de sfeer er al lekker in. En dat hoor je ook in deze reportage van Brigitte Tisseldorp.
2: Hebben jullie er zin in?
3: Ja!
4: We staan hier op het Sporting Trigon terrein. En we staan op, wat is het? Kwartiertje voor de start van de 13e avondvierdaagse in Leiden. En we hebben ruim 1100 deelnemers nu. En we zijn dus stijf uitverkocht.
2: Een record dus ook?
4: Een record, zeker een record. En het weer werkt ook mee, dus hier staat alleen maar een hele blije organisator.
2: De avondvierdaagse in Leiden, wat is er zo leuk aan?
5: Er zijn heel veel mensen die je kent en met vrienden en je loopt heel vaak. Dus.
6: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten. Het is ook goed voor je lichaam en... En ja, het is gewoon leuk.
2: Met wie loop jij?
5: Met 2 vrienden van school.
4: Het is eigenlijk 1 afstand, dat is de 5 kilometer. Voorgaande jaren hadden we nog de 10 kilometer. Maar we zagen dat maar heel weinig deelnemers waren. Dus we hebben alles doorgeschoven naar 5 kilometer. En dat is voor iedereen goed te doen. We hebben 4 verschillende routes. Alle 4, iedere avond dus anders. Een keertje een rondje Kronenstein, door het centrum. Allemaal dwars door Leiden heen. We zijn iedere avond anders.
2: Het geld voor ingezameld wordt bij de avondvierdaagse gaat naar het WHKZ. Blij ermee?
7: Ja, ontzettend blij. We hebben een aantal jaren een hele goede samenwerking met Sport in Beeld. Die de Leidse avondvierdaagse organiseert. En het is weer een festijn om hier al die kinderen te zien die lekker aan het bewegen zijn. Maar ook wel met de gedachte aan de kinderen die in het ziekenhuis liggen en die niet kunnen bewegen. Nou, we zijn sowieso met heel veel dingen bezig om het verblijf voor kinderen in het kinderziekenhuis beter te maken. En dan moet je denken aan een camera die iets op het plafond projecteert. Op bewegwijzering in het kinderziekenhuis, in het LUMC. Speeltjes, prikcadeautjes die kinderen kunnen krijgen als ze een vervelende behandeling hebben ondergaan. Dus ja, genoeg dingen die we daarvan willen kopen.
2: Ja. En gaan jullie elke avond meelopen, ook als het regent?
8: Ja, zeker.
5: Ja. Natuurlijk. Ik wil natuurlijk wel de medaille hebben.
9: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Jana Blue, Emma Live met de Edge of Desire. Het is de Centraal Plus ochtendshow en het is ook deze week de Centraal Plus Plus Track. En nieuws uit je eigen buurt. We gaan naar de Morsstraat in Leiden toe. Want een deel van de stoep werd daar dinsdag afgezet door een groep bewoners. Volgens de buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en ook de hulpdiensten.
1: We zijn actie aan het voeren om onze stoepen veilig te krijgen en te houden. Maar met name krijgen, want op dit moment is het treurig in de Morsstraat met parkeren of automobilisten die hem gewoon op de stoep kwakken en denken, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Bewoners van de Morsstraat zoeken het lekker uit.
2: Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken, omdat er een auto aankomt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt. Vandaar dat ik als Victor veilig ben gekomen.
1: Er wonen hier mensen met kleine kinderen met een kinderwagen. Ze parkeren ze dus strak tegen de voordeur aan, want het is niet heel breed hier. Nou, zijn moeder staat dan met die kinderwagen. Hoe kom ik buiten? Soms staan de auto's half op de weg, half op de stoep. Als er brand uitbreekt hier in de Mors, dan kan de brandweer er even niet door.
3: Nou, de overlast van de mensen die eruit komen met veel herrie, met veel dingen erin. Mensen die met drank erin gaan, met drank eruit gaan. En er is ontzettend veel overlast aan herrie.
4: Verhuizen is geen optie?
3: Nee. Ik woon hier 40 jaar. Ik heb 40 jaar alles doorgestaan en dat blijf ik doen. En ik blijf ervoor vechten. De mensen die hier niet thuis horen, die moeten hier weg. Klaar.
1: Maar we gaan nu eerst de gemeente de tijd geven om met ons in gesprek te gaan. Hoe krijgen we die Morsstraat in godsnaam veiliger? Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Het is hier smal, het is hier gezellig en dat willen we zo houden. Dus Leiden verdient gewoon een gezellige Morsstraat, maar wel veilig.
0: Ah, wat er speelt in je eigen buurt hoor je hier op Centraal Plus. Uiteraard.
5: Wat een gemêleerd beeld ook.
0: De een zegt van,
5: oh, het is een beetje druk hier en ik wil het graag wat veiliger hebben. En misschien kunnen we er wat aan doen. Hè, brandweer kan er net niet langs. En de ander zegt, ze komen met drank erin en eruit. Er is allemaal herrie en bejoort hier niet thuis. Dat is, de meningen zijn een beetje verdeeld, maar ze zijn volgens mij wel allemaal met hetzelfde doel.
0: Nou, dat. En het is natuurlijk ook super vervelend als je ergens woont en je hebt wat winkeltjes
5: ja,
0: beneden. Allemaal prima, maar
5: ergens wonen is verschrikkelijk.
0: Ik kan niet verhuizen. Nee, maar het punt is dan natuurlijk wel, hè, dat je gewoon overlast hebt van mensen die gewoon even wat gaan halen en zo. En 1 keer is niet erg, maar als dat 100 keer per dag gebeurt, ja.
5: Als u überhaupt ook gewoon een beetje een vuistregel. Als jij 1 keertje even snel iets doet, dan kan het dus zomaar zijn
0: dat andere
5: de hele groegemeente dat ook even snel doet. En als dat op 1 plek is waar toevallig iemand dan woont, ja, die heeft dan er dus bijna altijd last van.
0: Dat dus. Video check je op onze website centraalplus.nl of in de app natuurlijk. Dit is Marshmello en Thomas Rath met Where We Go.

0: Hello Joe en Dance with Somebody. Daarvoor nog Marshmallow en het Velvet Red met Where We Go. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik moet zeggen, jij was ook lekker aan het meedansen. Dat is ook wel leuk.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Alleen niet met iemand, maar met Daphne de hond.
0: Met
1: de studiohond.
0: Ja, kan ik wel een keer een dansje mee doen?
1: Ja. Ik denk dat de kijker daar misschien wel heel blij van wordt.
0: Of niet.
1: Maar dat is niet waarom ik aanschuif.
0: Nee, want normaal dan is Rudo hier natuurlijk voor zijn programma.
1: Ja.
0: Die komt ook zo, hè, maar die is nog even koffie halen volgens mij. Hij is er wel al, gelukkig. Jij bent daar, want gisteren had je een activiteit.
1: Ja, gisteravond was het officiële afscheid van de twee vertrekkende wethouders in Zoeterwoude. CDA, ondanks de grootste partij, is niet in de coalitie terechtgekomen.
0: Ze zijn er een beetje uitgefriemeld.
1: Ja, en dat betekent dus dat de twee CDA-wethouders helaas geen baan meer hadden. En gisteren was hun officiële afscheid. Dan heb ik het natuurlijk over Paul Olthoff en Monique van Sandijk. En gisteren was het officiële afscheidsmoment. De burgemeester hield een toespraakje. Ze kregen allebei een cadeautje. En daarmee was de kous echt helemaal af. En zit het erop.
2: Maar was toch een beetje gezellig? Want we hebben ook wel...
0: Nee.
2: De sfeer was in eerste instantie helemaal niet zo lekker. De CDA zat er helemaal niet zo lekker in. Met dat ze dus voelden het helemaal niet goed. En is dit dan niet een beetje zo'n soort van... ja, we moeten een afscheid nemen, maar we zien elkaar eigenlijk helemaal niet zo zitten.
1: Ja, nou ja, elkaar niet zien zitten. Het was wel een behoorlijk CDA-feestje gisteren natuurlijk. En Astrid Koenen, de fractievoorzitter die hier ook geweest is... die ook haar onvrede over het hele proces geuit heeft... die was er gisteren ook en die... heeft dat wel aan de een plek gegeven. En had zoiets van, het gaat nu om het afscheid van de wethouders. Die hebben het hartstikke goed gedaan. Jammer dat ze niet door mogen. Dat is ook wel even benadrukt door iedereen ook. Maar het is zoals het is.
2: Ja, maar dat het dus niet de pret mag drukken op zo'n feestje. Dat
1: zeker niet, nee. En wat toch wel heel leuk was, is dat er dus ook heel veel mensen van de gemeente waren. Heel veel ambtenaren, maar ook heel veel wethouders uit andere colleges. Dus uit de regio, uit de Oegstgeest, uit de Leiderdorp. Zelfs Kaag en Braassem waren ze aanwezig om voor de laatste keer afscheid te nemen. En dat komt omdat een kleine gemeente als Zoeterwoude, zelfstandig weliswaar, maar ook heel veel samen met andere regiopartners doet. En dan leer je ook veel mensen uit de regio kennen. Dus die waren er allemaal. Kortom, het was leuk. Ben je nou benieuwd hoe het was? Rudo was er ook en ik heb de camera gepakt en we hebben een aflevering van Rudo opgenomen. Die is volgende week woensdag te zien op tv. Maar morgenochtend in de ochtendshow van Rudo kan je wat hoogtepunten al horen.
0: Robert, dankjewel. Morgen in de ochtendshow dus. Dit is Gustavo Lima, Ballada. Fijne ochtend, zometeen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Offenbach, Miles Away en Shannon Spyro, Material Lover. Het is 9 uur geweest. Welkom, het is Rudo hier voor deze donderdag 11 juni. Met zometeen natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio. Wat was er naar? We gaan het over parkeren in de Moordwijk hebben. Zometeen hoor je een reportage hier. Verder om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio. Wat was er naar? Met Paul. En muziek is er van George Ezra, Bakermat en Olivia Dien. Dit is So Easy.
3: Rudo!

0: George Ezra Green Greengrass hoorde je hier bij Centraal Plus. Een deel van de stoep van de Morstraat in Leiden werd dinsdag aan het einde van de middag afgezet door een groep bewoners. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Morst zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten.
1: We zijn actie aan het voeren om onze stoepen veilig te krijgen en te houden. Maar met name krijgen, want op dit moment is het treurig in de Morstraat met parkeren of automobilisten die hem gewoon op de stoep kwakken en denken, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Bewoners van de Morstraat zoeken het lekker uit.
2: Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken, omdat er een auto aan komt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt. Vandaar dat ik als Victor veilig ben gekomen.
1: Er wonen hier mensen met kleine kinderen met een kinderwagen. Ze parkeren ze dus strak tegen de voordeur aan, want het is niet heel breed hier. Nou, zijn moeder staat dan met die kinderwagen. Hoe kom ik buiten? Soms staan de auto's half op de weg, half op de stoep. Als er brand uitbreekt hier in de Mors, dan kan de brandweer er even niet door.
3: Nou, de overlast van de mensen die eruit komen met veel herrie, met veel dingen erin. Mensen die met drank erin gaan, met drank eruit gaan. En er is ontzettend veel overlast aan herrie.
4: Verhuizen is geen optie?
3: Nee. Ik woon hier 40 jaar. Ik heb 40 jaar alles doorgestaan en dat blijf ik doen. En ik blijf ervoor vechten. De mensen die hier niet thuis horen, die moeten hier weg. Klaar.
1: Maar we gaan nu eerst de gemeente de tijd geven om met ons in gesprek te gaan. Hoe krijgen we die Morstraat in godsnaam veiliger? Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Het is hier smal, het is hier gezellig en dat willen we zo houden. Dus Leiden verdient gewoon een gezellige Morstraat, maar wel veilig.
0: Initiatiefnemer Ron Zandvliet vertelde meer over die actie van afgelopen dinsdag. Hij was ook in de ochtendshow te gast om de actie al aan te kondigen. Wil je de beelden erbij zien? Dat kan nu kijken op centraalplus.nl. Dus dat wordt waar.

0: En stiekem, Mandy trouwens weer vrijgezel is. Ze had een relatie met een van de mannen van Golban. Maar die is een paar weken geleden gestrand. Vorige week kwam dat nieuws in ieder geval naar buiten. Dus zo meteen Pink en Lily Rose Cooper, True Love en Bauza komt eraan, Magnetic.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oestgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half open verharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west, zuidwest. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Bauza Magnetic hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is vandaag 11 juni. Je hebt wel eens van die dagen dat je naar de verjaardagskalender zit te kijken en denkt, ja, zijn ze nou echt heel bekend? Christophe Lemaitre is jarig, de Franse sprinter, 36 geworden vandaag. Shia LaBeouf is ook jarig, Amerikaans acteur en komiek. Hij is 40 geworden. En het is ook de verjaardag van radio-dj Barry Paff, 47. Die kennen we allemaal wel. Joshua Jackson, Canadees acteur, 48. En het is de verjaardag van Jean Alesi. Hij is de Franse Formule 1-coureur, 62 is hij geworden. Hugh Laurie, Engels komiek en acteur, 67 is hij. En Joe Montana, hij is voormalig Amerikaanse voetbalspeler uit Amerika, 70 jaar. Peter Bergman, Amerikaans acteur, 73. En het is ook de verjaardag van de man die vroeger op tv altijd zei in de jury, vooral doorgaan. Barry Stevens is jarig, hij is 82 geworden.

Suzanne Freek halverwege. Ze zijn trouwens bezig met een nieuwe documentaire. Tenminste, die is al zo goed af. Dit weekend is die te zien bij Videoland. Een documentaire richting de 10 concerten die ze gaven in het Gelredome. Suzanne die zegt er zelf over dat ze dingen graag vastlegt. En ja, als andere mensen dan meekijken, vindt ze dat eigenlijk helemaal niet erg. Zo meteen deel 2 van Rudo met daarin onder andere Alex Warren en Fever Dream.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Het is Centraal Plus en je hoorde net Alex Warren. Fever Dream staat ook in de 30. Onze eigen hitlijst die je komende zaterdag weer hoort met Erwin Prins. Het zijn de 30 grote Centraal Plus hits van dit moment. Zaterdag tussen 5 en 7. Hey, welkom, het is 10 uur geweest. En dat betekent deel 2 van Ludo. Met zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur. Wat speelde er en waar past een leuke track bij? Zometeen mag jij het me vertellen door even een mailtje te sturen via ludo@centraalplus.nl. Neem zometeen even in alle rust al die nieuwtjes met je door. En verder lekkere tracks voor je. Onder andere DJ Snake en Justin Bieber. Dit is Let Me Love You. Ludo!

Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl met de nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Met een man van, in de 70, die opnieuw verliefd geworden is. En dat kan echt nog, zegt hij. Verder een stoep afgezet met lint en krijtverf. Je hoorde vorig uur al de reportage over de mors, waar ze een soort protest, een soort actie hielden tegen verkeerd geparkeerde auto's. Een record aantal deelnemers voor de Leidse avondvierdaagse zijn we ook nog bij geweest. De beelden zie je nu online op centraalplus.nl. En de natuurspeeltuin in Leidendorp viert het 15-jarig bestaan. Ook daarvan een reportage op onze website centraalplus.nl. De commissaris van de Koning die roept gemeenten in onze provincie op dat je je aan de regels moet houden. Heeft alles te maken met het opvangen van asielzoekers.

0: De nieuwste Harry Styles, Dance No More bij Centraal Plus. Met zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor Stella, Lefty en Boston naar het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oostgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half open verharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west, zuidwest. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lil Wayne, Bruno Mars hier bij Centraal Plus. Jordan Mirror.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, het nieuws onder andere over de versierde straten. Ja, in de hele regio, maar ook in Voorschoten. Daar zijn we even geweest met het Centraal Plus nieuws. Nederland begint steeds meer aan oranje koorts te lijden. Het WK in Amerika staat voor de deur. En houdt de gemoederen in het land en onze regio bezig. Zo ook in Voorschoten, waar verschillende straten zijn versierd. En er al een heuse vlaggetjeswedstrijd gaande is. Zometeen hoor je de burgemeester van Voorschoten over het ophangen van de vlaggetjes. Maar eerst even van de bewoners die toevallig net met zijn vlaggetjes bezig was.
2: Nou joh, als je daar aan de overkant kijkt, bij de overbuurman, die had wat vlaggetjes hangen. Toen dachten wij hier, dat kunnen wij beter. Dus we hebben hier de hele rij volgehangen met oranje vlaggen. Toch een beetje Nederland zelf te ondersteunen.
3: WK voetbal staat voor de deur en uiteraard, zoals we altijd zeggen, we gaan weer wereldkampioen worden, toch? Je ziet overal steeds meer straten en wijken, zie je oranje kleuren, oranje vlaggetjes, beesten zie je overal komen, oranje leeuwen en zo. Onwijs gaaf om te zien.
4: En dat mag ook, hè?
3: Zeker mag dat, want het is een hartstikke mooi feest. En goed dat mensen zich daar zo verbonden mee voelen.
4: Bijna een wedstrijd eigenlijk hier.
2: Ja, eigenlijk wel. Dus we wachten nog aan de overbuurvrouw, want daar hangt nog niks.
3: Vier vooral het mooie oranje feest. Hang de vlaggetjes op, maar hang ze wel zo op dat we ook de hulpdiensten zoals de brandweer, maar ook onze eigen vuilniswagens er gewoon nog door de straat heen kunnen rijden. Dus de vlag is op 4,5 meter hoogte in de straat, dan komt alles helemaal goed.
2: Nou, ik denk kwartfinale en dan is het klaar. En dat is heel positief, denk ik. Maar we gaan het afwachten, je weet het nooit.
0: Vandaag begint het WK en Nederland komt de allereerste keer in actie komende zondag. En er hangen dus al wat vlaggetjes in Voorschoten. De beelden van de vlaggetjes, dan kan me voorstellen dat je wil weten hoe het eruit ziet. Moet je even checken op onze site, dat is centraalplus.nl. Leo die stuurde om alvast Nederland nog meer in die oranje koorts te krijgen. André Hazes graag met het Nederlands elftal. Wij houden van oranje.

0: Ben je gaan staan met je hand op je hart?
1: Jawel hè.
0: Jordan André Hazes en het Nederlands elftal. Wij houden van Oranje. Leo die vroeg hem aan via de mail. Rudo@centraalplus.nl. Wij kijken nog even naar het weer. Eerst wat zon in de loop van de dag. Vooral vanmiddag wat meer bewolking. En er is ook kans op wat regen. De wind waait uit het westen en die zwak tot matig. En aan zee soms wat krachtig. Temperatuur vandaag 17 graden. Morgen overwegend bewolkt. Er komen wat buien voor. Het wordt 18 graden. Zaterdag geregeld zon en de temperatuur ligt dan rond de 18 graden. En dat is een voorbode voor meer zonnig weer in de loop van komende week. Dat is lekker, hè? Nieuwe muziek op Centraal Plus. Dit is de nieuwste, Ariana Grande.

0: Centraal Plus. Plus. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het negende staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
3: De Centraal Plus en ik ben Rudo met Sander hier. Dit is Homewrecker. Centraal.

0: weg.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Zoe Levi, sluit me in je armen en Sam Verjorde, Home Wrecker. Welkom, het is even na 11 op deze donderdagochtend 11 juni 2026. Ik ben Rudo en ook vandaag hoor je weer wat voor dag het vandaag is. En mag je meedenken over een track die we kunnen gaan draaien zometeen na 11:30. En verder om 11:30 ook nog het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Robert. Eshaboozie komt eraan, Miles Smith zometeen en eerst Lucas en Steve met Letters.
2: Rudo!

0: op Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Ja, het is vandaag even een hele verwarrende dag.
1: Dit is vandaag.
0: Het is 11 juni, maar ik heb gisteren dus al de dagen van 11 juni gedaan. Ik denk ergens verkeerd op geklikt of zo. Echt super stom. Dus gaan we maar even naar de dag van gisteren, die we dan vandaag doen. Nou ja, goed, je snapt wat ik bedoel. Het is in ieder geval vandaag de internationale dag van de spoorwegovergang. Ja, dat heeft dan weer alles te maken met treinen. In ieder geval is het de internationale Levin Crossing Awareness Day. Ingenieurs en verkeersdeskundigen staan stil bij de mogelijkheden om de wegobstakels, die het misschien toch ook wel zijn, in ieder geval nog een stukje veiliger te maken. Maar tegelijkertijd ook de verkeersdoorstroom niet te veel op laten houden. De dag van de spoorwegovergang. Platen over treinen. Kom maar even door. Moet niet al te moeilijk zijn. Rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Maar eigenlijk was dit dus de dag van gisteren. Maar omdat we de dagen van vandaag gisteren al gedaan hebben, doen we de dag van gisteren vandaag. Snap jij hem nog? Even mailen. Rudo@centraalplus.nl. Hoor je nu hier Liam P. met Rita Ora.

0: Shakira, Zoo op Centraal Plus. Meer muziek zometeen. Alex Warm, Passenger en Armin van Buuren met Chef Special naar het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landstede Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landstede Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen is de extra reistijd 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Passenger hoorde je hier op Centraal Plus. Het is vandaag, nou ja, eigenlijk gisteren, ik had het net al uitgelegd, hè, de internationale dag van de spoorwegovergang. Vooral om ervoor te zorgen dat het steeds veiliger wordt. En ook om te zorgen dat het niet een te groot obstakel wordt voor mensen dat weer vertragend kan werken op de weg. Ja, Kadok met Night Train, die kwam nog binnen. Long Train Home, The Last Train van John Mayer. Maar natuurlijk ook deze van Guus Meeuwis en Van Gant. Dit is Pers.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag staat Fiede tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
4: Meer voor jou. Ruben Hille en 26.

0: be with you.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met Ruben Hille, 20 Seconds en Lady Gaga, Always Remember Us This Way. En daarmee is het inmiddels alweer donderdagmiddag geworden. Ja, morgen nog even wat minder weer in de loop van de middag. Ook kans op buien. En vanaf het weekend wordt het eigenlijk alleen maar weer beter. En volgende week temperaturen van boven de 20 graden. En lekker zonnig. Kijk, dat zijn de betere vooruitzichten. Hey, dit is Rudo, deel 4, met zometeen natuurlijk nog een reportage van het Centraal Plus Nieuws. Om 12:30 het nieuws met Robert en nu Shawn Mendes. I Know What You Did Last Summer.
3: Rudo!

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things en Luna met Russo hoorde je en Voorbestemd. De gemeente Leiden komt met een nieuwe groene subsidie. Dit als vervolg op de groene dakenregeling kunnen Leidenaren binnenkort ook een tuin of balkon vergroenen. En dat met geld van de gemeente. Wethouder Ashley Noord legde de regeling gisteren uit aan onze verslaggever Robert Beurse.
2: We gaan vanaf 1 juli starten een nieuwe subsidieregeling om de aanleg van groene daken te subsidiëren, maar ook de aanleg van groene tuinen en groene balkons. En daarmee zorgen we ervoor dat het voor Leidenaars veel aantrekkelijker wordt om groen aan te leggen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Het wordt steeds heter in onze stad en we hebben steeds vaker last van heftige regenbuien. En groen helpt bij beide problemen om die op te lossen. Groen zorgt voor verkoeling, maar groen vangt ook water op. En dat kunnen we alleen samen doen, omdat de helft van de grond in onze stad in particuliere handen is. Dus ja, dan helpt het als inwoners ook zelf vergroenen. En dat gaan wij dus een steuntje in de rug geven. Iedereen moet mee kunnen doen. Dus bijvoorbeeld voor de groene daken, al vanaf 4 vierkante meter kan je subsidie aanvragen. En dan krijg je een heel groot deel vergoed. Dus als jij je schuurtje wil vergroenen, dat heeft al heel veel resultaat voor natuur- en wateropvang. Dan kan je dat met een grote bijdrage van de gemeente gaan doen. En denk ik ook belangrijk, we gaan ook intensief samenwerken met maatschappelijke partners zoals Sol, Bus en Inclusio. Om ervoor te zorgen dat het geld ook op de juiste plek terechtkomt. Want het kan voor mensen in wijken waar wat minder te besteden is misschien ja, wel even een drempel zijn om je tuin te vergroenen of je dak te vergroenen. Maar als wij het actief aanbieden en ook mensen begeleiden bij hoe kan je dat nou goed doen, dan wordt het denk ik aantrekkelijker, zodat we er ook voor zorgen dat niet alleen de happy few hier aan meedoet, maar heel de stad profiteert.
3: Hoe werkt dat in de praktijk? Mailtje aan de gemeente, ik wil mijn tuin vergroenen en dan komen jullie langs?
2: Nou, de basis is dat als jij zelf iets vergroent, je het bonnetje opstuurt en de foto van dat je dat hebt gedaan. En dan krijg je, nou even afhankelijk van de maatregel, 50 tot soms wel 80% vergoed. Dus dat is de basis. Maar we zien ook, er zijn ook plekken in de stad waarbij eigenlijk dat al een te hoge drempel is. En daar gaan we actief naar de bewoners toe. Dus bijvoorbeeld via een aanpak als Samen aan de Slag en de samenwerking met die maatschappelijke partners. Daar gaan we de gesprekken voeren met de inwoners, wat de voordelen zijn. En, nou ja, en echt stap voor stap begeleiden bij het vergroenen van tuinen en daken. En bijvoorbeeld ook, hè, als je je tuin wil vergroenen, heb je in Leiden de tegeltruck. Dan kan je dus de tegels inleveren bij de truck en dan voert de gemeente die voor je af. We doen er alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken.
3: Gaan jullie ook controleren of het ook groen blijft?
2: Dat is een hele goede vraag. Want we willen natuurlijk wel dat als we geld uitgeven, dat dat ook goed besteed is. Dus ja, er geldt een instandhoudingsplicht. Hè? Dus de eerste 5 jaar na de aanleg doen wij steeksproefsgewijs een controle van, nou, zijn die daken dan ook echt nog steeds groen? Zijn die tuinen nog steeds groen? En de ervaring leert, dat deden we al bij de vorige groene daaksubsidie, dat dat eigenlijk heel goed gaat. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat. Maar de belastingbetaler heeft er ook recht op dat we dat inderdaad af en toe controleren.
3: Over hoeveel geld hebben we het eigenlijk?
2: De subsidieregeling bedraagt €370.000 per jaar. En elke inwoner kan een aanvraag tot €2.000 doen.
4: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Never Really Over op Central Plus met meer muziek. Zometeen blijf luisteren voor Justin en Jaxel en John en Turn the Lights Off.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landstede Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landstede Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer file. Door politieonderzoek zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Want de vertraging in de file is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sam Smith en Too Good at Goodbyes hier bij Centraal Plus, waar de avondvierdaagse door onze regio trekt. Deze week al en de komende weken worden er ook in andere plaatsen weer van die avondvierdaagse gehouden. Deze week onder andere in Leiden. Nou, de poll deze week gaat er ook over. In verschillende gemeenten wordt die dus weer georganiseerd. Loop jij mee? Ja, ik loop elke avond. Ja, maar niet elke avond of ik loop niet mee. Op dit moment zegt het grootste gedeelte, 92%, ik loop niet mee. Geldt trouwens niet voor deze kinderen die afgelopen week aan de start in Leiden verschenen.
1: Hebben jullie er zin in?
2: Ja!
1: De avondvierdaagse in Leiden, wat is er zo leuk aan?
3: Er zijn heel veel mensen die je kent en met vrienden en je loopt heel vaak. Dus.
4: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten. Het is ook goed voor je lichaam en ja, het is gewoon leuk.
1: Met wie loop jij?
3: Met twee vrienden van school.
1: Ja. En gaan jullie elke avond meelopen, ook als het regent?
5: Ja, zeker.
4: Ja. Natuurlijk. Ik wil natuurlijk wel de medaille hebben.
0: De avondvierdaagse in Leiden afgelopen week ging die van start. Ga jij nog meelopen of niet? Laat het even weten. Stem op onze poll, kan online op de site. Ga daarvoor naar centraalplus.nl.

Black en Little Lies op Central Plus. En The Weeknd en Kendrick Lamar en Pray For Me. Zo meteen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag, hij is terug van ziek geweest. Gisteren was hij er eigenlijk al, hè, op de radio. Elmar Bus. Je hoort hem vanmiddag in een nieuwe aflevering van De Middagshow. Ik ben er morgen weer met onder andere nieuw muziek.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jinek. Zoet.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landstede Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landstede Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3 kilometer met een half uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2, om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landsteden Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in de regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Na een ongeluk doet de politie onderzoek. Omrijden kan ook richting Utrecht via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg weer vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: the first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting Utrecht. En op de A20 rijdt het langzaam richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De middagshow met Miles Smith na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance en Teddy Swims zijn nieuwste en een hit uit de 30, Mr. Know-It-All. Het is donderdagmiddag 11 juni en vandaag eindelijk de dag waar heel veel met name voetbalfans op hebben gewacht. De start van het WK voetbal. Ja, belooft een bijzonder toernooi te gaan worden met heel veel landen en een toernooi dat nog nooit zo lang geduurd heeft. Want de finale, ja, die staat dus pas over anderhalve maand op het programma. En deze toch wel bijzondere wedstrijden die gaan gespeeld worden in Canada, Mexico en in Amerika. En aankomende zondag dan mag Nederland de eerste wedstrijd gaan spelen. En dat is de wedstrijd tegen Japan. Gisteren toevallig eventjes met de familie een soort van toto ingevuld. En mijn voorspelling, ja, ik bedoel, ik moet toch een beetje positief blijven. Ik denk, of ik hoop gewoon, dat Nederland gaat winnen met 3-1. Het is de middagshow en ik ben bij je tot 6 uur... met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar.

Tom O'Dell, het mooie Another Love. En ook Boyer samen met Solar State en In Your Arms bij Centraal Plus, de middagshow. Nieuws dan uit Voorschoten, want in een extra raadsvergadering, en deze moet er nog aan gaan komen, namelijk op 18 juni, dan presenteren Pro, VVD en D66 het definitieve coalitieakkoord van de gemeente Voorschoten. En in diezelfde vergadering worden ook de beoogde wethouders benoemd. Dus dat gaat spannend worden. Er komt dus een definitief coalitieakkoord en ook die portefeuilles gaan dus verdeeld worden. Ik denk misschien dat dat deze week wel gaat gebeuren. En op 18 juni gaat dat dus allemaal bekendgemaakt worden. En dan ga je dat uiteraard ook teruglezen op onze eigen website centraalplus.nl. En ook via onze gratis nieuwsapp. Davina Michel na Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Dit is Mascanada.

0: After deep dark.
1: Cloud, La Pression en Midnight Sun van Zara Larsson. Vandaag donderdag, dat betekent langzaam gaan we richting het weekend. En wat dan op zich wel fijn is, noem het even een soort van kleine opsteker. Het aankomend weekend belooft in ieder geval zonnig te gaan verlopen. En de temperaturen die gaan eindelijk weer boven de 20 graden uitkomen. Ina, Sun Is Up komt eraan, over zonnige plaatjes gesproken. Ook de nieuwste Taylor Swift heb ik voor je klaarstaan. En zometeen ook de tv-update. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt, er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog altijd vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen. De weg is wel net weer vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En het is al druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Verder sta je zo'n 10 minuten in de file op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij komt uit de nieuwe Toy Story film. De nieuwste Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Het is trouwens wel grappig, dat liedje is afgelopen vrijdag uitgekomen. En nog nooit gebeurde het dat een liedje in de stijl van country zo snel in Amerika op nummer 1 stond qua downloads. En nou, Taylor Swift, je raadt het al, bij haar staat het natuurlijk weer op haar naam. Dan de tv-update. 11 juni, vanavond vanaf 6 uur, gaat het onder andere over een natuurspeeltuin en ook over iets met fluiten. Iets met vogeltjes? Nou, in ieder geval een natuurspeeltuin die officieel geopend is. Wij waren erbij en dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele 2 kanaal 1412. En op onze website centraalplus.nl kan je natuurlijk ook een heleboel programma's terugkijken. Onder andere ook de straattalkshow Rudo. Gisteren opgenomen op de Markt in Leiden met weer heel veel leuke gasten. En onder andere onze nieuwslezer Robert Beurse zit daarin. En wat voor aandeel die heeft, ja, check dat vooral eventjes op onze eigen website centraalplus.nl. Heb ik een zomersliedje voor je. Eentje uit de jaren 90 van Enrique Iglesias. Dit is Bailamos.

0: Kenny, Gus Depperton, Supa Lonely en Bailamons van Henri Iglesias bij Centraal Plus. In de Mors in Leiden is gisteren actie gevoerd en wij vroegen ons af, waarvoor wordt er eigenlijk actie gevoerd daar in de Mors?
1: We zijn actie aan het voeren om onze stoepen veilig te krijgen en te houden. Maar met name krijgen, want op dit moment is het treurig in de Morsstraat met parkeren of automobilisten die hem gewoon op de stoep kwakken. En denken, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Bewoners van de Morsstraat zoeken het lekker uit.
2: Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken. Omdat er een auto aan komt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt. Vandaar dat ik als Victor veilig ben gekomen.
1: Er wonen hier mensen met kleine kinderen met een kinderwagen. Ze parkeren ze dus strak tegen de voordeur aan, want het is niet heel breed hier. Nou, zijn moeder staat dan met die kinderwagen. Hoe kom ik buiten? Soms staan de auto's half op de weg, half op de stoep. Als er brand uitbreekt hier in de Mors, dan kan de brandweer er even niet door.
3: Nou, de overlast van de mensen die eruit komen met veel herrie, met veel dingen erin. Mensen die met drank erin gaan, met drank eruit gaan. En er is ontzettend veel overlast aan herrie.
4: Verhuizen is geen optie?
3: Nee. Ik woon hier 40 jaar. Ik heb 40 jaar alles doorgestaan en dat blijf ik doen. En ik blijf ervoor vechten. De mensen die hier niet thuis horen, die moeten hier weg. Klaar.
1: Maar we gaan nu eerst de gemeente de tijd geven om met ons in gesprek te gaan. Hoe krijgen we die Morsstraat in godsnaam veiliger? Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Het is hier smal, het is hier gezellig en dat willen we zo houden. Dus Leiden verdient gewoon een gezellige Morsstraat, maar wel veilig.
0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

Afrojack, LL Black, In My World. En ook liet ik je even kennis maken met de nieuwste van Harry Styles. En die heet Dance No More. En ben jij bij zijn concerten geweest in de Johan Cruijff Arena, dan kan het niet anders. Dan moet je deze al misschien wel vaker voorbij hebben horen komen. De middagshow met Somieu, Dark Before the Dawn nu.

0: de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Donderdag 11 juni, het is de middagshow met Shaggy en Mohombi. I Need Your Love.

Echt, geloof me, wachten, dat gaat beloond worden met temperaturen volgende week die op gaan lopen. Hou je vast tot misschien wel zo'n, daar komt ie, 5, 6 of 27 graden. Ja, niet meteen op maandag of dinsdag, maar vanaf volgende week woensdag dan wordt het 23 graden. En daarna dan gaat die temperatuur dus echt omhoog, zo rond de 6 à 27 graden op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag en maandag. Ja, met andere woorden, het is eigenlijk eventjes een zogenaamde door de zure appel heen bijten. Shaggy en Mohombi en I Need Your Love, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is even na vieren, donderdag, het is 11 juni. En gisteravond groot afscheid in Zoeterwoude van twee wethouders, Monique van Sandik en Paul Oldhoff. En mijn collega Robert Beursen, hij was daar ook bij. En hij komt daar zometeen uitgebreid over vertellen. Eerst nu Bruno Mars.

0: The Script, No Good in Goodbye. En daarvoor een liedje. Ja, we gaan hem natuurlijk weer doen op de laatste zondag van dit jaar. Dat duurt nog echt maanden. De 100 van 2026. Ja, ik weet wel wat er in de top 10 komt te staan. Dat kan bijna niet anders. Bruno Mars en I Just Might.
1: Ja, dat is wel een risico om dat nu al te zeggen. Het is nog een half jaar de tijd om allemaal nieuwe hits uit te brengen.
0: Ja, dat klopt. Alleen dit liedje staat al zo lang in de top 10. Eigenlijk vanaf januari dat dat liedje uitkwam, is het al gewoon een hit.
1: Hij heeft eigenlijk zijn plek nu al verdiend. Maakt niet uit wat er gebeurt.
0: Nou goed, weet je, dan ga ik bij deze zeggen dat hij erin komt. Dat is gewoon een feit. Daar durf ik alles, maar dan ook echt alles wat ik heb op te zetten.
1: Ja, jij stelt die lijst ook samen of niet?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, okay.
0: Nou, ik stel hem wel samen. Dat dan weer wel. Alleen de 100, zeg maar, wordt dan weer samengesteld uit alle 52 lijsten van het afgelopen jaar.
1: Ah, ja. Ja, precies. Dus je kan het niet zelf bedenken. Nee,
0: het is niet dat ik denk van, weet je wat, dan ga ik hem op nummer 1 zetten. Maar dat het een hit is, dat is wel gewoon een feit.
1: Nou, hoorde ik jou net zeggen dat volgende week de zomer weer terug is. Daar kijk ik dan toch meer naar uit dan dat ik nu al bezig ben met de laatste dag van het jaar. Maar misschien ligt dat aan mij.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Eerst volgende week inderdaad temperaturen oplopen tot misschien wel 6, 27 graden.
1: Och, kan niet wachten.
0: Zijn we aan toe?
1: Ja.
0: Hebben we verdiend. Dan eerst eventjes wat anders. Gisteren het afscheid van twee wethouders, Monique van Sandijk en Paul Oldhoff, gebeurde in Zoeterwoude. Hoe waren zij daaronder? Zij kwamen voor de CDA uit. CDA zit natuurlijk in de oppositie, niet in de coalitie. Dus ze mochten geen wethouders leveren. Betekent toch wel een bittere pil voor deze twee.
1: Ja, gisteren was hun officiële afscheidsmoment. En precies zoals jij het zegt, zo was het ook. Het CDA is de grote winnaar in Zoeterwoude. De grootste partij geworden. Dus de twee CDA-wethouders die er waren, die hadden zoiets. Nou, mooi, ik kan de komende 4 jaar doorgaan met waar ik mee bezig was. En toen begonnen de coalitieonderhandelingen. En toen bleek dus dat Progressief Zoeterwoude en de VVD het met elkaar eens werden. En ze voegen Zoeterwoude zelfstandig vooruit er ook nog bij. En toen hadden ze het CDA niet meer nodig. En dat betekende dat het CDA niet in de coalitie kwam. Maar dat betekende dus ook dat die twee wethouders, terwijl ze dachten, nou, we hebben de verkiezingen gewonnen, dit zit goed, opeens hoorden dat ze hun baan kwijt waren.
0: Ja, betekent dus eigenlijk, deze twee wethouders hebben misschien de afgelopen jaren heel erg hun best gedaan. Hebben dus heel veel stemmen gekregen. Uiteindelijk zitten ze dus niet in die coalitie en zijn ze hun baan verloren. Ja. Is best wel een bittere pil, toch?
1: Ja, nou ja, dat zeker. Zo hebben ze het ook de afgelopen tijd ervaren. Gisteravond was natuurlijk een feestelijk moment. Hè? Want ook de fractievoorzitter van het CDA, Astrid Koenen, die was erbij. Die heeft een toespraakje gehouden. En ook zij zei, ja, het was heel jammer. We hadden graag gehad dat jullie nog 4 jaar doorgingen. Dat hadden ze zelf ook graag gewild. Want ze hebben zelf natuurlijk ook een toespraak gehouden. Maar ze hebben zich erbij neergelegd. Dat is hoe politiek werkt. Monique van Zandijk zei dat gisteren ook op die manier. Je weet altijd, als er verkiezingen zijn, dan zit het erin dat je baan voorbij is. En ze had het niet verwacht. Maar het is zoals het is, leggen zich erbij neer. En daar komt wel weer iets nieuws op hun pad.
0: Ben ik wel even benieuwd. Was het druk gisteren? En waar vond deze receptie dan plaats in Zoeterwoude?
1: Ja, het was in het enige café in het dorp. En daar was het behoorlijk druk. Het was eigenlijk helemaal vol. En er waren vooral politici uit de regio op afgekomen. Want dat heb je in een zelfstandige gemeente als Zoeterwoude. Het is natuurlijk een piepklein gemeente. Maar ze kunnen zelfstandig blijven. Doordat ze een heleboel dingen niet helemaal zelf regelen. Maar in de regio regelen. Heel veel andere gemeenten doen dat ook voor Schoten Hoes. Van de kleinere gemeentes. En dan krijg je dus dat je als wethouder toch wel minimaal 1 keer en misschien wel 2 keer per week overleggen hebt met andere wethouders uit de regio in een regionale samenwerking. Nou, dan ken je elkaar goed en dan kom je dus ook naar elkaars afscheidsborrel. En dat gebeurde gisteren ook. En wat wel grappig was, Paul Oldhoff, die deed er een beetje geheimzinnig over. Maar er is een keer een feestje geweest, een borrel, na zo'n bijeenkomst. En toen is er karaoke gezongen. En Rudo, die was erbij, die sprak Paul daar nog even over aan.
2: Is dit nou je karaoke-partner uit Kagenbrazen?
3: Ja, ik weet niet of we dit zo publiekelijk moeten zeggen, maar ik weet dat hij een hele goede stem heeft.
2: Er wordt geadviseerd om. Is dat het advies? Het advies is geen commentaar.
3: Oh, geen commentaar. Maar ja, ik heb geen functie meer, dus ik mag dat gewoon zeggen, ja, toch?
2: Dat is waar. Waar zing je dan het liefst op?
3: Ja, waar zing je het liefst op? Ja, nee, van alles. Als het maar,
2: Nederlandstalig?
3: Nederlandstalig is ook leuk, als het maar bekt, hè?
2: Super goed. Ja, Paul, vanavond een avond met wat voor gevoel? Want het is toch je afscheid van een positie waar je eigenlijk nog niet klaar mee was, toch zelf?
3: Nee, zeker. Het is iets waar je natuurlijk zelf heel graag nog een vervolg aan wil geven. Maar ja, goed, het is politiek. En aan het begin weet je dat je voor 4 jaar tekent. En dat het daarna klaar kan zijn. En ja, in mijn geval was het ook zo.
2: Ja, en dan worden er mooie woorden gesproken. Wat mij opviel is AI. dat typeert je. En van een blik op het dorp, toch ook nou een beetje naar een blik naar de regio. Je bent wel anders naar de regio gaan kijken, hè?
3: Ja, nee, ik kom echt binnen vanuit het idee van, nou goed, lokale kiezer heeft me gekozen. Ik heb een lokaal mandaat, dus daar gaan we ons vooral mee bezighouden. Maar gaandeweg ben ik wel heel erg ontvankelijk geworden voor de regio. Omdat ik wel echt wel zie dat je alleen dingen gewoon met elkaar samen kan regelen, regionaal. En dan kun je zelf heel veel inbrengen, maar je kan er ook heel veel uithalen. En ik denk eigenlijk dat we dat de afgelopen jaren best wel goed hebben gedaan ook.
2: Ja, en ik begreep toch wat meer avonden thuis weer.
3: Ja, nee, ja, je krijgt meer tijd. Dus ik mag ook nu meer thuis zijn. Dus het wordt denk ik vaker afwassen.
2: Dat, ja, ik zou daar een machine voor kopen.
3: Nou ja, goed, mijn vrouw die heeft al een hele lijst met allemaal klusjes die nog moeten gebeuren in huis. Dus het is mij er ook wel aan gelegen om snel weer een nieuwe baan te vinden.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ben je al met dingen, ik hoef je niet op te vertellen wat hoor, maar ben je al dingen tegengekomen van je denkt, ja leuk?
3: Ja, je ziet af en toe wel dingen voorbij komen van ik denk leuk. En dan hebben we het vooral over gewoon mooie samenwerkingen. Waar je gewoon ook nog een beetje gebruik kan maken van het netwerk wat je al hebt. En kan voortbeduren op de ervaring die je hebt opgedaan.
2: En er waren hier heel veel mensen om afscheid te nemen van jullie alle twee. Voor die mensen thuis uit Zoeterwoude of misschien in die regio die zitten te kijken. Die ook samengewerkt hebben met je. Wat zou je daar nog tegen willen zeggen?
3: Ja, hartelijk bedankt allemaal. Ik heb er erg van genoten. We hebben superleuke momenten allemaal meegemaakt. En ik weet zeker dat we met z'n allen gewoon Zoeterwoude, maar ook de regio een stukje beter hebben gemaakt.
0: Aldus de woorden van Paul Oldhof. Nou ben ik nog wel even nieuwsgierig, Robert. De coalitie, de wethouders, hoe ziet het er nu uit, dat landschap in Zoeterwoude?
1: Ja, zoals ik eigenlijk net al zei, progressief Zoeterwoude, de VVD en Zoeterwoude zelfstandig vooruit. Die hebben alle drie een wethouder geleverd. En samen met burgemeester Fred van Tricht nog wel, want die gaat over een maand stoppen. Vormen die op dit moment het college.
0: Nou durf ik het bijna niet te vragen aan je. Heb je al enig idee wie de waarnemend burgemeester gaat worden?
1: Nee, dat is echt een heel goed bewaard geheim. Ook binnen de gemeente weet nog bijna niemand het. De commissaris van de Koning die heeft verteld dat hij dat op het allerlaatste moment pas bekend gaat maken. Op 14 juli, dat is de dag waarop Fred van Tricht afscheid neemt. Want ja, de burgemeester heeft nu al gezegd dat hij gaat stoppen. Dat is al lastig. Maar als je dan ook nog eens een keertje al bekend maakt wie hem gaat opvolgen, dan is dat een onwenselijke situatie. Dus pas op het allerlaatste moment wordt het bekend. Nu is het nog Fred van Tricht.
0: En dan lees je dat natuurlijk terug op onze eigen website. Zeker. Centraalplus.nl.
4: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: luister.
1: Zoe Levi, samen met de man die afgelopen weekend zijn eigen festival had. Snelle. En dat festival, dat is eigenlijk best wel prima verlopen. Hij zegt er zelf over, het was een topdag. Met natuurlijk een aantal verbeterpunten. Maar dat is altijd wel zo. Al dus de woorden van Snelle. Ik zing, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor de Plus Track, oftewel de dikste tip voor de 30. En die staat op naam van Jonas Blue met Edge of Desire. Centraal Plus, de middagshow met nu Where is My Husband? Dit is Ray.

0: Where is my husband? Je hoorde Ray bij Central Plus, waar wij samen onderweg zijn naar het einde van de werkdag. Met straks een update van de poll van deze week. En we gaan het hebben over de Oostvlietpolder. En ik heb de nieuwste, en dat is echt een hele fijne, Cameron Whitcomb voor je klaarstaan. Kingdom of Fear. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt, er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt verder op gang, dus het wordt drukker op de weg, met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp sta je 20 minuten vast. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De A5 staat daardoor ook file. Op de A4 naar Rotterdam, verderop, heb je ook een kwartiertijdverlies. Het is druk tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. En er staat een hele lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 3 kwartier langer onderweg, want daar ligt rommel op de weg. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden kan ook via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die poll gaat over de avondvierdaagse in heel veel regio's. En eigenlijk in het hele land worden er avondvierdaagses georganiseerd. En onder andere in Leiden is die momenteel bezig. En die avondvierdaagse, dat is een bijzondere met meer dan 1100 deelnemers in 2026. Maar ja, wij zijn benieuwd, loop jij mee met zo'n avondvierdaagse? Ja, ik loop elke avond mee, dat zegt 9%. Niet elke avond, maar ik loop wel mee, dat zegt 2%. En ik loop niet mee, 89%. Ah, is toch iets minder geworden. Gisteren was dat nog 91% en nu dus 89%. En mocht jij in de startblokken staan om zo meteen weer te gaan beginnen in Leiden, daar is dag 3 vandaag van de avondvierdaagse, dan bij deze alvast heel veel succes.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En de uitslag, zoals bekend, iedere vrijdagavond vanaf 7 uur in het weekoverzicht. Is dit Robin Schulz met Wes Alané?

0: Dua Lipa, Swan Song en Robin Schulz met Wes en Alané, die hoorde je bij Centraal Plus. De gemeente Leiden wil de natuur in de Oostvlietpolder gaan versterken. En tegelijkertijd willen ze ook meer ruimte bieden voor recreatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor een inrichtingsprincipes voor de gemeentelijke delen van de polder vastgesteld. En mijn collega Robert Beursten die vroeg aan Ashley Noord, de verantwoordelijk wethouder, hoe zit dat nou precies?
1: Wethouder Ashley Noord, de Oostvlietpolder, die wilt nu verder vergroenen, maar die is toch hartstikke groen?
2: Ja, gelukkig wel. De Oostvlietpolder is de laatste polder van Leiden. We willen die heel graag heel goed beschermen. Er is al heel veel natuur in de Oostvlietpolder, maar die willen we wel verder versterken, want de natuur in Nederland staat onder druk. En daarom heeft de gemeenteraad gezegd, we stellen geld beschikbaar voor het versterken van die natuur. En op basis daarvan heeft het college nu inrichtingsprincipes vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat we die natuur ook echt kunnen versterken. Dus waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? We willen meer kruidenrijk grasland. Dus dat betekent dat er meer bloemen kunnen komen in de weides. We willen natuurvriendelijke oevers. We willen aan de rand van de polder ruimte voor bomen. Zodat je wat minder impact ervaart van de A4. En daar waar het kan, willen we ook een plekje bieden voor de mens. Voor kleinschalige recreatie. Dus dat je kan picknicken, dat je kan wandelen. Wat ik wel ook heb aangegeven tussen de volkstuinen, daar is wat meer ruimte voor wat ik noemde de tuin van de stad. Dus daar zou een speelplek kunnen komen of dat soort zaken. Maar de polder blijft de polder. Ik denk dat dat belangrijk is om even scherp te stellen. En waar zou ik dan echt heel trots op zijn? Ik zou er heel trots op zijn als wij ervoor zorgen dat de soorten die er nu al zijn steeds sterker worden. Dus bijvoorbeeld de boommarter, dat is een zoogdier die een aantal jaar geleden eigenlijk niet werd gespot in de Oostvlietpolder, maar nu daar voorkomt. En ik zou het heel mooi vinden als wij ervoor zorgen dat hij een veel steviger omgeving nog krijgt, zodat hij daar goed kan gedijen.
3: Dit is Centraal Plus.

het eigenlijk even een klein voorproefje. Van deze dame gaat er namelijk zeer binnenkort een nieuw album aankomen. Hate That I Made You Love Me. Dat is de titel, de nieuwste van Ariana Grande. En daarvoor Robin Thicke en When I Get You Alone. Het is Centraal Plus, de middagshow in volle gang. En ik kijk even op de klok. Het is bijna 5:07. En even na 5:00, dan is de werkdag afgelopen. Dan is die gewoon ten einde voor deze donderdag. En dan heb ik ook de nieuwsupdate voor je. En dan ga ik je even bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Vind je ook allemaal terug via de gratis nieuwsapp die je kan downloaden. Helemaal gratis via Android en iPhone. En natuurlijk ook via onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Ik heb Meteor en Hanna mee. Wat wil je van mij nog voor je klaarstaan? Eerst nu Kygo samen met Selena Gomez. It Ain't Me.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
3: Meer voor jou. Einde van de werkdag met nu Bibi Rexha en Faithless. Nieuwe release.

0: Justin Bieber, Sorry. Ja, en daarvoor toch wel een van mijn favorieten van dit moment. Ook een dikke hit in de 30. Bibi Rexha met Faithless en New Religion.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: genieten van je donderdagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, vanavond dus officieel de opening van het WK voetbal. En aankomende zondag Nederland tegen Japan. Ja, ik vind dat toch wel spannend. 10 uur 's avonds gaat die wedstrijd pas starten. Dus dat betekent dat die ergens zo tussen 11:30 en 11:45 zondagavond is afgelopen. En ik hoop gewoon op een positief resultaat. Dat zou wel lekker zijn, hè? Gewoon even een vliegende start. Over starten gesproken, afgelopen dinsdag is natuurlijk ook weer de avondvierdaagse in Leiden gestart met meer dan 1100 deelnemers. En vanavond betekent dat avond 3. Dus mocht je mee gaan lopen, alvast heel veel plezier en heel veel succes ook. Ik heb de update voor je van het nieuws van vandaag. Ook Dean Lewis en How Do I Say Goodbye komt eraan. Na Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. Dit

0: say goodbye?
1: Dean Lewis, how do I say goodbye?
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we eventjes in Voorschoten, want Voorschoten presenteert het coalitieakkoord en ook de portefeuillehouders. Wie gaan er wethouder worden? En dat gaat gebeuren op 18 juni. Pro-VVD en D66, zij gaan dat coalitieakkoord officieel presenteren. En we gaan dat uiteraard in de gaten houden. Daarnaast, eerste senioren sportdag in Leiden brengt ouderen in beweging. En de NS voert volgend jaar lijnnummers in voor treinen. Oké, kan je dan zeggen ik moet met trein 1 of ik moet met trein 2? Nou, misschien wel. Misschien ook wel makkelijk eigenlijk. ZZ Leiden, ja, gisteravond hebben ze helaas verloren. Gebeurde in Zwolle, in Zwolle Landsteden, zo heet de basketbalvereniging daar. En ja, ze hebben dus niet gewonnen. Betekent dat het officieel klaar is dat Zwolle kampioen is. En Leiden zegt ook, ja, na al die wedstrijden is de tank gewoon helemaal leeg. En politie en deelnemers op jacht tijdens de hunt in Wassenaar. Gaat morgenavond gebeuren, 12 juni. Op zich wel grappig en ook wel bijzonder om te zien. Dan weet je in ieder geval wat je daar kan gaan verwachten in dat dorp. En daarnaast ook nog een duurzaamheidsfestival in Leiden. En dat gaat dan weer komende zondag 14 juni plaatsvinden bij The Field tussen 12 en 5 in de middag. En meer nieuws uit de regio op onze eigen website centraalplus.nl. Zijn dit Suzanne en Freek, halverwege.

2010, Maroon 5, Christina Aguilera en Move Like Jagger. Die hoorde je tijdens Centraal Plus, de middagshow. Ik heb Coldplay, Little Sims en Burna Boy met Weep

0: Coldplay, We Pray en ook Coolio met Gangsta's Paradise. Onderweg naar huis, de muziek van Centraal Plus staat aan. En daarnaast hoor je natuurlijk ook het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Gisteravond het afscheid van twee wethouders in Zoeterwoude. En die wethouders die heten Paul Oldhof en Monique van Sandik. Wij waren erbij en zometeen ga ik je daar even een stukje van laten horen. Ook een hit uit de 30, Sam Fender met Olivia Dean, Rain Me In. En The Weeknd, In The Night, die ga je horen naar Robert Beursen. Weer verkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt, er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. In het westen van het land staat alleen al ruim 200 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel sta je mede door een pechgeval een half uur vast. De rest van de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam is het ook in beide richtingen druk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je een half uur in de file tussen Driebergen en Woerden. En op de A20 naar Gouda ligt rommel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Het gaat om een lading aardappels. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. Vertraging is 50 minuten. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht wel ieder moment klaar te zijn met het opruimen daar op de A20. En op de N219 is het druk van Capelle aan de IJssel naar Zevenhuizen. Tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk aan de IJssel heb je ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. En ook The Weeknd en In The Night. Het is Centraal Plus met altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En onlangs zijn er twee wethouders gestopt. Simpelweg omdat ze niet herkozen zijn. Twee wethouders namens het CDA. En het CDA zit in de oppositie en niet in de coalitie. En dat betekent dus dat het klaar is voor Monique van Sandik en Paul van Paul Oldhof. Nou, gisteravond is officieel een afscheidsreceptie geweest in Zoeterwoude. Wij waren daar uiteraard bij. En Rudo die sprak onder andere met Monique van Sandik. En vraagt hij nou serieus of hij naast een leuk ding staat?
1: Ik sta hier naast een leuk ding uit Leiden. Heb ik net gehoord.
2: Ja, het was. Ik ben natuurlijk wethouder af nu hier in Zoeterwoude. Maar ik kwam uit Leiden. En dat vond ik toch wel een gok voor ze. En dat hebben ze genomen, gelukkig. Want ik heb het hier verschrikkelijk naar mijn zin gehad.
1: Ja, je zei het net al, er komen ook leuke dingen uit Leiden. Ik ben zo'n leuk ding uit Leiden.
2: Ja.
1: En je begon je laatste woordje net. En dat vond ik eigenlijk wel mooi en treffend. Met, ik wil eigenlijk nog helemaal niet weg.
2: Nee, dat klopt. Maar zo loopt de politiek soms. Ik kan nu niet door omdat het CDA niet in de volgende coalitie zit. Maar dat is politiek. En daar moet je gewoon tegen kunnen. Want anders moet je politiek niet
1: ingaan. Ik kan me voorstellen dat je toen de formatie rond was. Je zegt het nu makkelijker denk ik dan dat het was.
2: Nee, zo is het gelopen. Maar weet je, ik heb hier natuurlijk één periode gewerkt. En je zou heel graag die dingen die je opzet nou verder willen brengen. En dat gaat nu iemand anders doen. En dan komt er waarschijnlijk toch weer net weer een andere uitslinger aan als dat je zelf in je hoofd had. En dat is zo.
1: De burgemeester had mooie woorden. Hè? Het ging onder andere over de ganzen. Je hebt dingen echt een Monique gezicht gegeven. En vooral de gedrevenheid kwam eruit naar voren. Herkende je jezelf erin?
2: Nou, ik vond wel leuk de projecten die hij noemde. Want bijvoorbeeld het project van Utopia, dat is hier de jongerenvereniging. Daar ben ik gewoon echt ontzettend blij om. Dat het gelukt is om alle verhoudingen weer goed te krijgen. Om een goede basis te geven aan deze vereniging. Zodat ze verder kunnen. En die hadden mijn hart wel gestolen. Dus ik ben blij dat dat gelukt is.
1: En nu? Tenminste, je bent al even klaar natuurlijk. Maar nu na vanavond is het echt klaar?
2: Ja, nu is het echt klaar. Ja, nu ga ik kijken wat er op me weg komt. En ik hoop dat er snel zich weer een nieuwe uitdaging aandient. Maar ja, dat zien we wel eventjes. Ook heel even nu een pas op de plaats maken. En nadenken van wat er allemaal is geweest. En hoe ga ik het dan in? Ja, wat ga ik weer anders doen?
1: Begreep met een goed glas wijn in Frankrijk, toch?
2: Soms. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat.
1: Geniet nog even van het feestje.
2: Dankjewel, Rudo. Ja.
3: Centraal. Plus.

Alex Warren, Passenger, zijn nieuwste. En die hoorde je bij Centraal Plus. En over nieuwe muziek gesproken, morgen is het vrijdag. Dat betekent New Music Friday bij ons op de radio om 11:15. En dan ga je horen welke liedjes er nieuw toegevoegd gaan worden aan de playlist vanaf aankomende week op de radio bij Centraal Plus. Voor nu wens ik je een hele fijne donderdagavond. Ik spreek je morgen weer. Gaan we samen richting het weekend. Eet smakelijk, geniet van je avond. En vanavond dus de officiële opening van het WK voetbal. Echt de allereerste wedstrijd van volgens mij iets van 77 wedstrijden... die er nu sowieso al aan gaan komen. En dat alleen in de poolfase. Dus dat belooft wel bijzonder te gaan worden. Ik heb er nog eentje. Dat is Shakira. Dit is Zoo. Come on.

0: nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. De A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen.

0: Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt, er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar bij de Corbulo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve die op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Want daar heb je bij Moordrecht nog net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt. Er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world. Welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje een verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.